0: een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
4: Om

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee.

0: stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's belt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor, en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: goeie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
10: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
9: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
10: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Dan Hartman, Relight My Fire. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Op deze zondag, het is 28 juni. Welkom, goedemorgen bij Nu al wakker. De extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. Met heel veel lekkere muziek onderweg. Straks bijvoorbeeld Edward Sharp, Magnetic Zeros. Dat liedje van die Zweedse meubelreus met dat fluitje. Die dus. Davina Michel zie ik nog. Ik zie de Jackson 5, Al Green. Oh man, dat wordt een feestje. En verder natuurlijk het uitgebreide weerbericht. En de Ik hoef helemaal niks vandaag plaat is er ook weer bij. Nou, het gaat allemaal goed komen. Komt vanzelf allemaal op je af. MC Hammer, You Can Touch This uit de 90s. Staat al klaar. Maar eerst naar dat prachtige liedje van Dido. Die definitief doorbrak omdat ze meezong op een liedje van Eminem, de rapper. En toen dacht iedereen, wat is dat voor stem? Nou, dat was Dido. En toen kwam hit na hit na hit. Waaronder deze prachtige plaat. Dit is White Flag.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

MC Hammer, ooit een hele grote hype in de 90s. Daarna volledig weggezonken en financieel ook nog aan lage wal geraakt. Toestand. Over hypes gesproken, dit was ook een hype in de Zero's. Chaotic. En die zijn alleen niet bankroet volgens mij. Wel een leuk nieuw liedje.

0: En ze doen weer concerten, ze zijn weer een beetje terug. Dat is leuk voor die gasten van Chaotic. En Damn, I Think I Love You.
1: De Ik Hoef Heel.

0: vandaag plaats.
1: Ja, en dat is er eentje om heel langzaam bij weg te zakken in een stoel of wat dan ook. Laat maar even de boel. Oogjes dicht en nog een klein beetje wegdromen. En dat kan op de hele warme soulklanken uit de jaren 70 van Al Green. Ja, ik dacht, laat ik die er eens bij pakken. Dat is prima voor een zondagochtend. Terwijl, nou ja, er misschien nog wel wat broodjes in de oven zitten. Of een roereitje wordt gemaakt. Of een wafeltje gebakken. Dat kan, hè, op zondag. Kan allemaal. Misschien denk je gewoon, joh, doe niet moeilijk. Een beschuitje en een cracker is al genoeg. Dat mag ook, dat mag ook. En dan lekker Al Green erbij. Geurig kopje koffie, niet te vergeten. Oh, let's stay together.
2: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

Herb Albert en Janet Jackson en Diamonds. Ik ben nu al wakker op Omroep Brabant. Goedemorgen. Duran Duran zo meteen. Save a prayer. Eerst Hanson.

Duran Duran en Save a Prayer. Daarvoor Bob van Hensen. Het is tijd voor het weer. Maar eens even naar buiten gaan kijken. Nou, niet meer zo bloedblaf heet als voor het weekend. Maar nog steeds best wel temperaturen die gewoon meetellen, hoor. Het wordt bijna 30 graden. Misschien hier en daar in de tuin wel degelijk 30 graden in Brabant nog. Hoewel die temperatuur die zit wel in een vrije val. Hè. Het gaat nu naar beneden en we krijgen echt koelere temperaturen. Er kan vandaag hier en daar ook nog wat regen gaan vallen. Want dat heb je bij zo'n overgang naar wat ander weer. Er kan gewoon wat ontstaan. Hou de buienradar even in de gaten. Dat is nog een beetje onzeker, maar er kan hier en daar nog iets vallen. Verder kunnen we het zonnetje ook nog wel wat zien. En in de nieuwe werkweek, dan gaat de temperatuur echt voor heel veel mensen een heel stuk aangenamer zijn. Zo 25 graden. Elke dag wel ruimte voor de zon, ook wat wolkenvelden. En richting het volgend weekend, dan wordt het steeds zonniger. Maar de temperaturen blijven nog steeds aangenaam rond die 25 graden hangen. En dat is voor veel mensen gewoon prima. Niks meer aan doen. Dat voor wat betreft het weer. We gaan naar Three Doors Down. Heel fijn bandje. Dit is Here Without You.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: The Jackson 5 and I Want You Back.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ja, dan nu een heel mooi liedje van een band die geen grote hits heeft. Dat is vaak in op dit plekje, maar wel degelijk goede muziek maakt. Dit is wel een bandje dat, met de kennis van nu, hè, dat is altijd achteraf. Achteraf is mooi wonen, zeggen ze altijd. Met de kennis van nu hadden ze misschien wel een andere bandnaam willen nemen. Maar ja, je bent jong, je bent wat muziek aan het maken, je zoekt op een gegeven moment een naam en toen kwamen ze op deze bandnaam. Ja, niet zo handig, want heel veel mensen weten niet hoe ze het uitspreken. Krangbin. Krangbin. Dat is Thais. Het is een Thais woord voor vliegende motor of vliegtuig eigenlijk, Krangbin. En een van de bandleden die was Thais aan het leren en die dacht van, ja, dat is een leuk woord. Dat is een leuk woord voor de band. Maar ja, toen kregen ze ineens heel veel succes en toen was die naam niet zo handig. Aan de andere kant, het valt wel op en iedereen kan het gewoon nu uitspreken, Krangbin. En ze kwamen in contact met Leon Bridges, een soulzanger, en dat 1-1 werd 3. Want dat levert een heel mooi liedje op. Texas Sun, er nog maar eens bijgepakt. Krangbin en Leon Bridges.
1: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: Barbara Streisand en Robin Gibb en Guilty aan het eind van dit eerste uurtje. Nu al wakker, even richting de boodschapjes en het NOS-journaal van 8 uur.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen.
8: Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
20: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
19: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Robbie Williams en Supreme op Omroep Brabant. Een goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Uurtje 2 van Nu al wakker op deze zondag. Welkom allemaal. Leuk dat je luistert. Ik ga je verwennen met heel veel fijne liedjes. Straks natuurlijk Maarten's muziek in je moerstaal. Even een liedje in de eigen taal. Verder muziek van de Bauza, die zomerrit van nu. Ik zie Bruce Springsteen, ik zie de Zombies. Madonna, ook nog wel even. Verder qua weer vandaag bijna 30 graden. Hier en daar misschien net niet. Hier en daar misschien net wel. En hou rekening met wellicht nog wat klein gespetter hier en daar. Hou de buienradar vooral in de gaten. Kan gewoon wat ontstaan. Hopen dat het niet te hard gaat knetteren, zeg maar. En verder, rustig deze zondag opstarten. Het is al warm genoeg, toch? Hè? Ja. Yves Berendsen hoor je zo meteen. Maar eerst Mariah Carey en Fantasy.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

plaatje van een plaats kunnen zijn op de zaterdag. Maar dat is het niet. Cuba, de hoofdstad daar, Havana. Het waren afgelopen week bijna Cubaanse toestanden in Brabant met al die hitte. Nou, daar hoort wel nog zo'n lekker plakkerig liedje bij. Camila Cabello bezingt Havana. Op Omroep Brabant natuurlijk. En nu al wakker.

The Zombies and She's Not There. Dan nu een bandje dat naar mijn mening te weinig hits heeft gescoord. Een heel fijn bandje uit Australië, Savage Garden.

Savage Garden en To the Moon and Back. Met nu al wakker op Omroep Brabant, nog een half uurtje te gaan. Het is 8:30. Mike Oldfield, we gaan richting Frankrijk.

croissantjes in de oven. Sinaasappeltje geperst. En de radio aan. Nu al wakker. Tot 9 uur op Omroep Brabant.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: snel op omroepbrabant.nl/top100.
1: Ja, laat ik daar dan gelijk even wat over zeggen. Heb je al gestemd? Helemaal top. Helemaal geweldig. Dankjewel. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan vandaag even. Doe dat dan vandaag even. Omroepbrabant.nl/top100. Want het wordt echt een hele mooie lijst. De lijst der lijsten, zou ik bijna willen zeggen. En ik heb wel een klein tipje.
0: Maartens muziek in je moerstaal.
1: Ja, laat ik dan gelijk gewoon een Brabants liedje erbij pakken, toch? Lars van Bokhoven, hartstikke leuke gast. Ik heb hem een keer gesproken, pas geleden, bij Omroep Brabant. Echt een hele aardige gast. Die lekker aan de weg aan het timmeren is. Die maakt leuke liedjes. En dan ook nog met een Brabantse tongval. Niks meer aan doen. Een van zijn leuke liedjes er nu maar even bijgepakt. En wellicht is het iets voor jouw stemlijstje. Dat je zegt van, ja, hey, ik kan wel weer voor Guus gaan. Of voor Gerard. Of voor, nou ja, noem ze maar op. René, John, Django. Maar laat ik eens jong, nieuw, fris talent ondersteunen. Dat kan zomaar, hè. Dat je denkt van, nou, ik ga gewoon voor een nieuwe ster aan het firmament. Nou, onthoud die naam. Lars van Bokhoven. Dat hele leuke liedje dat ik nu ga draaien is Meisje uit de stad. Over hoe het is om als dorpse jongen, nou ja, een meisje uit de stad tegen te komen. Lars van Bokhoven.
2: De beste muziek uit onze provincie hoor je bij Omroep Brabant. Ook dit is er een van Brabantse bodem.

van de zomerrit van dit jaar. De Bauza en Magnetic. Ze komen uit Noorwegen. Daar verwacht je geen zomerritjes uit, maar het is toch echt het geval. Noorwegen kan prima zomerritjes maken, dat blijkt. Dan nu The Boss uit de gelijknamige film Streets of Philadelphia. Prachtig liedje. En zometeen ook nog When Smokey Sings van ABC.

0: En ABC was meteen de laatste voor deze Nu al wakker. Een hele fijne zondag nog. En zometeen veel plezier met Christian.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen. Dit is weekend tot 12 uur. Dadelijk neem ik even de actualiteit met je door. Ja, en het heeft helaas wel veel te maken met de verkoeling die we allemaal wensten, maar misschien niet helemaal op deze manier. Want het heeft echt nog wel een spoor van schade door Brabant achtergelaten. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Verder komt de goede muziek aan de orde natuurlijk. Ik heb ook nog een keuze voor je. Ga ik je vanochtend ook nog voorleggen. En ja, wat er nou precies over ons heen is gekomen en hoe het nu verder gaat met dat zomerweer. Komt er nog iets van hitte terug of wat gebeurt er? Je hoort het zo dadelijk over. Nou, een kwartiertje ongeveer van de vrienden van Weerplaza.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hé, het licht doet het niet.
18: Ik heb geen bereik.
19: Hebben we nog wel water?
20: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
24: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
25: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
26: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
27: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
28: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
29: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
28: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Weekend. Christian Westerveld.

0: jazz op Omroep Brabant. Owner of a Lonely Heart.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: De editie van zondag, de 28 juni 2026. En het zonnetje schijnt weer, de rust is teruggekeerd. Maar wat ging het tekeer in grote delen van Brabant? Ik moet zeggen, ik kan me niet heugen dat ik ooit zo'n pittig onweer over heb horen komen. En ik heb er toch heel wat in mijn leven voorbij horen komen, moet ik zeggen. En ik had ook toch van tevoren het raam een beetje opengezet voor de verkoeling en zo. En toen lag er een speelgoed hondje wat ik altijd in de vensterbank had staan. Die lag op straat. Zo hard is het gegaan. Die is gewoon meegezogen dus. Nou ja, maar dat is maar klein bier natuurlijk als je kijkt wat de echte schade in Brabant is. Want ja, je schrikt toch wel even als je ziet wat er van de monumentale molen in Veldhoven is gebleven, die in het centrum van Veldhoven staat. Want ja, daar is de bovenkant met de wieken door de storm naar beneden gekomen. En daarbij zijn ook huizen en auto's in de buurt beschadigd. De ravage is echt enorm en de complete kap met wieken van de molen uit 1858. Die ligt dus beneden en dat kun je zien op web en app bij Omroep Brabant. En als je er een keertje langskomt binnenkort, dan zal het ook niet zo snel hersteld zijn, want het is een boel schade natuurlijk. Ja, ook ongelukken zijn er gebeurd. Ik haal er maar even wat dingen uit, hoor. In Dongen is een auto tegen een omgewaaide bom gebotst. Want ja, in een keer werd de bestuurder van de auto geconfronteerd met een boom die zo op de weg lag. Toen kon hij niet meer remmen en botste er tegenaan. En de auto raakte fors beschadigd. Over verwondingen van de automobilist is niks bekend. En heel veel blikseminslagen. Dongen, Os, Helmond en Bos, Hees, Beek en Donk, Geldrop. Daar is brand uitgebroken, waarschijnlijk door blikseminslag. En op heel veel plaatsen ook storm- en waterschade. Op heel veel plekken. Het was voor de brandweer, ja, op een gegeven moment bijna geen doen meer. Dat is dus het gevolg van de verkoelende bui die we allemaal graag wilden. Maar ja, niet op deze manier natuurlijk. Maar de ergste hitte is wel in één keer verdwenen. Hoe gaat het nu verder met het weer? En ook nog even recapituleren wat er nou precies allemaal over is gekomen. Dat gaan we zo dadelijk doen met de vrienden van Weerplaza. Want die hebben dat allemaal voor ons in kaart gebracht. Extreem, zo mag je het in ieder geval wel betitelen. Het weer van de laatste dagen, van de hitte tot het onweer van de afgelopen nacht. Muziek van Dua Lipa en Houdini. Dit is Weekend op Omroep Brabant.

0: Ja, van lang geleden. Buffalo Springfield, For What It's Worth heet het. En het ging over de Vietnamoorlog. Ja, dat werd er niet letterlijk in gezegd, maar dat was wel de aanleiding. Het is 9:55. Ja, je kon ook wel zeggen, vannacht leek het ook wel een beetje oorlog, maar dat had alles met het weer te maken wat over ons heen trok de afgelopen nacht. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Lekker rustig kunnen slapen vannacht?
1: Nee, niet echt. Nee,
0: nee, hè? Nee, ik ook niet.
1: Nee, het was, het ging even goed een keer vannacht inderdaad. Ja, het begon gisteravond natuurlijk al met stevige onweersbuien die in het westen van het land ontstonden. Dat viel in Brabant toen nog wel mee. Maar toen vannacht inderdaad tussen ongeveer 2:00 en grofweg 3:30 is het echt even flink tekeer gegaan toen een nieuwe onweersbui over de hele provincie trok. Zeker in het oosten bij Den Bosch, Eindhoven. Enorm veel bliksemontladingen zaten erop. Zeer veel wind en ook flink wat regenwater in een korte tijd. Dus ja, maar goed, de rust is inmiddels wel teruggekeerd, hoor.
0: Ja, ja, maar nu kan er opgeruimd worden en de schade opgenomen worden. Want die is vrij aanzienlijk. Als je het allemaal wil weten, kijk vooral even op de website en op de app van Omroep Brabant. Want het is behoorlijk. Rust weergekeerd. Wat voor dag krijgen we dan nu dit allemaal weggetrokken is?
1: Ja, nog wel steeds echt broeierig warm, hoor. Maar niets meer zo heet als de afgelopen dagen. We komen natuurlijk uit een uitzonderlijke hitteperiode met temperaturen in Brabant meerdere dagen ruim boven die 35 graden. Ja, dat zien we in de maand juni gewoon echt niet vaak terug. Komende dagen gaat daar wel iets in veranderen. Want vandaag kan het lokaal nog wat tropisch warm worden in het zuidoosten van de provincie. Op de meeste plekken verwacht ik temperatuur van zo'n 28 graden. En de rest van de dag gaat gewoon zo goed als droog lopen met flink wat ruimte voor de zon. Vanavond komt iets meer bewolking voor en kan een enkel buitje gevallen. Maar dat, dat zou geen stevige onweersbui meer zijn.
0: Nee, okay.
1: Het is echt wat rustiger.
0: Okay. En de komende dag qua temperatuur, is het dan ook weer een beetje aangenaam? Begint het er weer op te lijken?
1: Ja, het wordt een stuk aangenamer dan vorige week. Zeker, okay. Ja. Want vanaf morgen krijgen we te maken met de wind uit het noordwesten. En die voert wat koelere lucht aan. Echt fris gaat het zeker nog niet worden. Maar ik denk dat we richting die 25 tot 27 graden gaan in de provincie. Met die 25 graden in het noordwesten van de provincie en in het uiterste zuidoosten van de provincie tikken we nog wel een paar dagen die 27 graden aan. Dus nog steeds echt wel gewoon zomers warm de komende dagen. Maar met af en toe een windje erbij is het echt een stuk aangenamer natuurlijk dan die uitzonderlijke heetperiode van de afgelopen dagen. Blijft wel vaak droog. Misschien op woensdag kan hier en daar wel een buitje vallen. Maar ja, het ziet er naar uit dat we toch rond of net iets boven de normaal uitkomen. Met dus

0: Af en toe kans op een buitje, maar ook dagelijks flink wat zon.
1: Ik doe het hiervoor.
0: Ja, toch?
1: Hey, dank je wel weer. Tot de volgende weer.
0: Tot de volgende.
1: Groeten.
2: Kei gezellig en altijd bij je.
3: De zon door je speakers.
2: Omroep Brabant.

0: de machtige stem van Aretha Franklin. Who's zooming who op Omroep Brabant?
1: Duivels dilemma.
0: Ja, je moet toch weer aan geloven als je wil. Even meedenken over het dilemma. Ik heb twee platen bedacht. En het thema heeft iets te maken met een jarige van vandaag. Want ik zat het lijstje even door te bladeren. Wie er eigenlijk allemaal vandaag jarig is. Kom ik onder meer Elon Musk tegen. 55 jaar geworden vandaag. Mel Brooks. Acteur en filmmaker. Hij heeft een aantal hele komische films op zijn naam staan. De beste man is vandaag 100 jaar geworden. Althans, dat wordt hij vandaag. Dat is toch ook wel heel bijzonder. En ik zie ook in het lijstje staan Francis van Broekhuizen. Operazangeres, je kent haar ongetwijfeld. En Karin Bloemen, die wordt 66 jaar. En ik denk, Karin Bloemen, nou, daar kunnen we toch wel leuke platen bij bedenken. Om te beginnen, eerst even de dame zelf laten horen.

0: Duivels Dilemma.
1: Maar haar gaan we niet horen, maar wel één van twee platen die iets met bloemen te maken hebben. Namelijk één van deze twee. Luister maar mee.

0: Duivels Dilemma.
1: Ja, en ik vind ze allebei fantastisch, dus ik ben altijd blij. Het is Hothouse Flowers, Don't Go, ofwel Fatal Flowers en Younger Days. Twee prachtige nummers en een van de twee, die gaan we draaien. De verkeersinformatie. Moet ik even kijken of er wel verkeersinformatie is. Dat is altijd wel handig natuurlijk, hè, als je dat van tevoren even doet. Nou, files zijn er op dit moment niet. En ik kan je ook zeggen, ook geen wegwerkzaamheden. Nou, dat scheelt dan ook weer. Dus wat let je? Even appen naar 06-573-28203. Of je Hothouse Flowers wil horen of Fatal Flowers. 06-573-28203. Meeste stemmen gelden. En dit is ILO. ILO Electric Light Orchestra en Living Thing. 2 minuten over 9:30. Je luistert naar Weekend op Omroep Brabant.

0: het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: Shakira en Burn a Boy op Omroep Brabant. Het officiële lied van het WK voetbal.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: Ja, en mocht je toevallig aan een WK-poeltje meedoen, hou er wel even rekening mee dat je waarschijnlijk dan, want zo zit het vaak in elkaar, dan nu de uitslagen moet voorspellen voor de eerste knock-outronde, want die gaat beginnen. Want we zijn nu klaar met de poolwedstrijden, we weten nu het hele programma. Dus dat moet je dan vandaag doen. Ik zeg dat ook tegen mezelf als kleine reminder. Want ik sta nu zesde in de pool bij Omroep Brabant. Dat wil ik wel zo houden. Nou ja, het kan nog iets hoger natuurlijk. Maar dan weet je daar in ieder geval wat meer van. Ik kijk ondertussen even naar het bezorgde gezicht van Frans. Want die is inmiddels ook binnengekomen.
3: Goedemorgen, Christian.
0: Staat je huis er nog?
3: Ja, mijn huis staat er nog, ja. Het was vannacht om 2:30 wel feest, hoor. Zo, wat een geval was dat, zeg.
0: Jij bent liefhebber van de natuur, maar ook van dit soort fenomenen.
3: Nou, ik vind voorafgaande aan deze knallen vind ik wel heel erg leuk. Want die wolken zijn dan zo mooi en dat licht schijnt er dan doorheen. Maar op het moment dat het gebeurt, dan heb ik ook liever toch... dan ben ik in ieder geval wakker en dan controleer ik toch of alles nog heel is.
0: Ja, dat is waar. We zijn wel wat bomen kwijt, hè?
3: Ja, het heeft, naast dat het dus al die knallen geeft, behoorlijk harde wind. Ja. En ik onderweg hier naartoe, overal lag hout op de straat. En ja, voor mensen is het lastig, maar voor bomen niet. Want die willen toch af en toe van die spul kwijt. Ja. En meestal zie je ook de oudste takken liggen op de grond. Ja. En die willen ze toch uiteindelijk afschudden. En dan zo'n wind...
0: Die zijn eigenlijk blij dus ermee?
3: Sommige bomen zijn blij. Er zijn wel wat takken afgegaan die niet zo direct op de voorrand stonden om weg te gaan. Maar storm is voor een boom is geweldig, want dan raakt hij alle lastige dingen kwijt.
0: Ja, maar soms gaat de hele boom, hè?
3: Ja, dan wordt het wat anders. Dan wordt het wat anders natuurlijk. Ja, dan ligt het toch aan vaak. Kijk, een boom kan het toch wel vaak houden, maar als het plantgat te smal is of de schimmels in de wortels gezeten, ja, dan gaat zo'n boom om.
0: Ja, en dat kan dan ook gevolgen voor mensen hebben.
3: Heel vervelend.
0: Helaas,
3: dat
0: is heel akelig. Nou ja, goed. Nu je toch bent, Frans, ik heb een duivels dilemma. Daar mogen mensen nog even op stemmen. Dat mag jij dan ook even doen.
2: Duivels dilemma.
0: Ja, ik heb als aanleiding Karin Bloemen genomen, omdat ze jarig is. 66 jaar is ze geworden. Geen plaat van haar, maar wel twee keer een band met flowers in de naam. Jij mag ook nog even kiezen welke je graag mooi vindt. Welke je mooi vindt en welke je graag wil horen.

0: dilemma. Ja, Hothouse Flowers of Fatal Flowers, wat wordt het voor jou?
1: Nou, voor mij Fatal Flowers, want ja, dat is, ik ben ook ongeveer in die een periode waar ze over zingen.
0: Ja, dat zal wel, ja. Ja, dat zal wel, dat zal wel. Maar ik moet zeggen, ik word wel weer een beetje nostalgisch van de periode waarin dat een hit was.
1: Ja.
0: Zo lang is dat ook alweer geleden, hè?
1: Nou, ik heb hem ook op mijn Spotify-list staan. Ik vind het zo fantastisch lekker op nummer, om, daar voel me heel erg bij.
0: Ja, nou ja, goed, die van Hothouse Flowers is ook hartstikke leuk. Als je daarvoor wil stemmen, doe het vooral 06-573-28203. En anders dus Fatal Flowers, 06-573-28203. Ja, daar is het vervelende van een duivels dilemma. We gaan er echt maar eentje draaien. En dat is de plaat met de meeste stemmen. En dat kan nog alle twee de kanten op. Het is inmiddels 13 minuten over 9:30. Maroon 5, One More Night.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey, hey.

0: Het zou wat zijn, hè? Als onze lieve Heer gewoon achter je in de bus zit of zo. Zou zo maar kunnen. Joan Osborne schreef daar dit liedje over.
1: Duivels Dilemma.
0: En dat leverde haar een hit op. Twee andere hits, daar mocht je tussen kiezen. En de 66e verjaardag van Karin Bloemen is daar de inspiratie voor geweest. Twee bands waar Bloemen in de naam voorkomt. Flowers namelijk in dit geval. Fatal Flowers, dat was de ene keuze. En Hothouse Flowers, dat was de andere keuze. Nou, er is weer lekker gestemd op de zondagochtend. En uiteindelijk is er maar eentje die de meeste stemmen krijgt. En dat is deze.
1: Duivels Dilemma.

0: En ook nog Nederlands product. Prachtig nummer. En het kreeg de meeste stemmen. Fatal Flowers, Younger Days.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: De klok geeft aan 9:55. En dat betekent dat je zo dadelijk gaat horen wat er allemaal in het nieuws is in de wereld. Dan zal het ongetwijfeld wel gaan over de stormschade die ook in Brabant en onweerschade echt wel aanzienlijk is. Je ziet de ontluisterende plaatjes op web en app bij Omroep Brabant en de ergste dingen. Onder meer dus die molen in Veldhoven waar de top gewoon vanaf gewaaid is. Dat zie je allemaal dus op de website. En ja, dan kun je het allemaal bekijken. Ook andere dingen die in het nieuws zijn, die kom je daar natuurlijk tegen. Straks gaat het even over het voetballen, want het WK, ja, daar gaat nu echt beginnen. Hè. De groepsfase is voorbij. De zwakste landen gaan naar huis en de sterkste 32. 32, we zijn eigenlijk nog maar met zoveel landen als wat we normaal gesproken zijn. Die gaan dus door. Vanaf vandaag gaat dat feest allemaal verder. En daar hoor je dan meer over. En ook andere dingen en heel veel goede muziek natuurlijk. In Weekend, straks ook in na 10.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
9: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
14: Pijnenburg Schoenen, en je dag wordt goed.
13: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
15: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
16: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
17: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: In Mil, Reuzel en Riethoven.
3: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ja, zie je, dus zo'n 12 graden minder dan dat het is geweest. En dan is het nog steeds warm genoeg, zou je zeggen. 2:10, goedemorgen als je me dat nog niet hebt horen zeggen. Dit is Weekend op Omroep Brabant, ik ben Christian. En die vertelt jou dat er op dit moment 1 melding in het verkeer is. De A73, rij je richting Nijmegen. Dan zul je bij de afrit Nijmegen zien dat er opruimwerkzaamheden bezig zijn en dat de afrit daar dicht is. En dat je moet keren bij de afrit Beuningen. Dat wordt ter plaatse aangegeven. Voor de rest kun je overal wel doorrijden. Dadelijk heel veel goede muziek. Nog even wat dingen uit het nieuws. Heeft onder meer ook met de nasleep van al dat weer te maken. Ook nog wat andere dingen. En dadelijk even de blik vooruit op de eerste knock-outronde van het WK voetbal. Met natuurlijk in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00. Ja, wie verzint het? Nederland tegen Marokko.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
23: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
8: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
27: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
8: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Weekend. Christian Westerveld.

0: All-American Girls, en dat zijn ze zelf ook. Sister Sledge.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: 11:11 is het. En ja, wat ging het tekeer afgelopen nacht? Je hoort Berend van Weerplaza over wat er nou precies over ons heen kwam.
2: Het ging even goed tekeer vannacht inderdaad. Ja, het begon gisteravond natuurlijk al met stevige onweersbuien die in het westen van het land ontstonden. Dat viel in Brabant toen nog wel mee. Maar toen vannacht inderdaad tussen ongeveer 2:00... en grofweg 3:30 is het echt even flink tekeer gegaan toen een nieuwe onweersbui over de hele provincie trok. Zeker in het oosten, bij Den Bosch, Eindhoven. Enorm veel bliksemontladingen zaten erop. Zeer veel wind en ook flink wat regenwater in een korte tijd. Dus ja, maar goed, de rust is inmiddels wel teruggekeerd. Hoor.
0: Ja, en dus kan er opgeruimd worden. En dat moet onder meer in Veldhoven gebeuren, waar in het centrum een monumentale molen werd getroffen door het slechte weer. En ja, de hele top met wieken en al, dat kwam naar beneden met veel schade tot gevolg. Je ziet de plaatjes op web.nl bij Omroep Brabant. En wat er allemaal nog meer aan schade is, ja, dat is eigenlijk door de hele provincie. En het is heel veel. En je kunt het allemaal op de website zien. Op omroepbrabant.nl en dus ook op de app. En ook ander nieuws kom je daar tegen. Onder meer ook over het WK voetbal. En daar gaan we zo dadelijk ook over praten. En de Belgen zijn er ook nog bij. En uit België komt deze groep. Hoover van ik. En ze zingen in Weekend op Omroep Brabant, Mad About You.

0: Phonic. And Mad About You.
1: Christian's Klaus Zieker.
0: Ja, ik neem weer even een graai. Dan kom ik toch iets moois tegen. Misschien ken je dat liedje van Honeybus nog wel. I Can't Let Maggie Go, die is zo prachtig. En die heb ik pas al een keertje gedraaid toen Pete Dello, de man die dat geschreven en gezongen heeft, overleden was. Maar die man heeft ook solo nog iets op zijn naam staan. Toen noemde hij zichzelf Lace. En het liedje heet... En dat is mijn keuze voor deze keer. I'm a gambler.

0: Dello, ofwel Lace in dit geval, I'm a Gambler. En dat doen ook mensen met voetbalpoeltjes en zo, hè. Dat is ook allemaal druk aan de gang. En nu gaat het echt gebeuren, het gaat echt beginnen, kun je wel zeggen. Want nu gaat de knock-out fase van start, praat ik over. Met ons vaste zondagochtend forumpje, Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leon, hè, het gaat eindelijk beginnen. Geen wedstrijden tussen Tuvalu en West-Utopia meer. Nu gaat het echt om het echie.
1: Ja, zo voelt het ook wel een beetje.
0: Ja,
1: hè?
0: Toch?
1: Ik bedoel, er is ook eigenlijk geen één topland dat is afgevallen. Maar ja, dat is ook niet zo heel gek. Want volgens mij gaan er 96 door naar de volgende ronde. Mm-hmm. Dus ja, nee, alle toplanden zitten er nog in. En ja, er zijn ook wel meerdere toplanden die wel indruk hebben gemaakt. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, ik ook. Nou, Rick, welk land heeft tot nu toe het meeste indruk op jou gemaakt? Nu we ze allemaal gezien hebben 3 keer.
2: Ja, dan denk ik toch wel Frankrijk. Met alle mogelijkheden voorin. Ja, met Dembele, met Mbappé. Ja, dat zijn natuurlijk spelers van zo'n kaliber. Ja, met name de hoeveelheid spelers die Frankrijk natuurlijk van dat kaliber heeft.
0: Ja. Ja,
2: dat is onvoorstelbaar. Die maken wel heel veel indruk. En dat is ja, samen met Spanje denk ik toch wel de grote favoriet voor de wereldtitel.
0: Ja. Leon, kun je je daarbij aansluiten?
1: Ik sluit meer bij aan. Ja, ik vind Frankrijk tot nu toe echt de meeste indruk maken. Zoveel goede spelers, zoveel mogelijkheden. En ze durven meer, hè? Want andere toernooien hebben ze best verdedigend gespeeld. Dat is altijd kritiek. Ja, ik heb nu het idee dat Deschamps die probeert zoveel mogelijk aanvallers op te stellen. En ja, ze maken het echt waar. Dus met Dembele is echt wel een van de mannen genoemd die dat zeker hebben gedaan. En ik vind Argentinië door Messi hebben ze indruk gemaakt. En die hebben natuurlijk qua schema, zat ik even te kijken,
0: ja.
1: Een heel, heel makkelijk schema als ik eerlijk ben, tot de halve finale. Dus die zie ik ook alweer heel ver komen.
0: Ja, dat is waar. En ik geloof als wij alles winnen en de Fransen ook, dan komen we ze in de kwartfinale tegen, geloof ik.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar zover moeten we nog niet vooruitkijken natuurlijk. Hè? Eerst die Marokkanen maar eens. Ja, dat moet eerst maar eens even gebeuren. Ja, Rick, heel tragisch bericht kwam er over een van onze spelers. Die jij natuurlijk heel goed kent uit de PSV-periode. Ja, Cody Gakpo, zijn vrouw is hun ongeboren kind verloren. Dat is, ja, dan staat de voetballerij even stil hè, bij dat soort berichten.
2: Ja, dat is heel triest. Dat doet natuurlijk denken aan de situatie in 2008. Hè,
0: met Boularus, hè.
2: Heel erg naar. En ik vind het altijd heel moeilijk om daar de juiste woorden voor te vinden op de een of andere manier. Het is natuurlijk iets wat in het leven kan gebeuren. Dingen kunnen, dit soort dingen, dat komt natuurlijk wel een

0: voor. Het is voor iedereen vreselijk. En ook in de voetballerij zie je dus dat het kan. Hè, dat dit soort enorme ellende, persoonlijke tragedie, dat het kan gebeuren. En we moeten afwachten. Kijk, en dan om toch maar naar het aardse te gaan. Wat dat dan voor impact heeft op een team. Relativeren en topsport, dat gaat heel moeilijk samen altijd. En tegelijkertijd kan het ook een gebeurtenis zijn die een team nog dichter bij elkaar zou kunnen brengen. Dus hoe naar ook, hè, om daarover te filosoferen. Ja, ja. Want de ellende staat natuurlijk voorop. Maar we zullen moeten afwachten wat voor invloed dat heeft. Maar op de eerste plaats natuurlijk de familie en nabestaanden van het kindje. Die staan natuurlijk voorop in alle beschouwingen.
1: Ja, precies. Ja, dan gaan we inderdaad weer terug naar de aardse toestanden toe. Ja, want die wedstrijd zit er al heel snel aan te komen. Nederland tegen Marokko. Leon, wat is jouw voorgevoel, even los van deze hele tragedie en de impact die dat zou kunnen hebben, van deze clash met een land dat ook wel indruk heeft gemaakt in de eerste ronde?
2: Ja, nou ja en nee. Ik vind dat we Marokko heel groot maken. En het is een heel sterk land, en vooral een sterk team. Maar even puur naar op papier, denk ik dat eigenlijk Nederland op bijna alle posities gewoon betere spelers heeft. Misschien zou je bij de rechtsback-positie kunnen twijfelen. Dumfries is heel goed, want ze hebben Hakimi.
1: Ja.
2: Verder denk ik dat wij gewoon, en wij is dan de Nederlanders, dat wij gewoon betere spelers hebben. Alleen als dat één team is, dan zie ik Nederland winnen. Alleen ik vind Marokko wel indruk maken als team zijnde. En ik denk dat het heel erg aan elkaar gewaagd is.
1: En ik ben even zijn naam kwijt. Die jongen van 18 op het middenveld, die maakt ook wel indruk, hoor.
2: Dat is altijd zo, met zo'n WK komen altijd jongens boven die je niet kent. Die jongen van Lille, begreep ik.
1: Nu nog wel,
2: Nee, ik denk dat het heel erg aan elkaar gewaagd is. Maar wat ik zeg, ik denk dat op papier Nederland betere spelers heeft. Maar goed, op papier, dan worden we geen kampioen.
1: Nee, we spelen op gras, dat is ook allemaal waar natuurlijk. Maar
2: ja, dat begreep ik.
1: Rick, wat is jouw idee daarbij? Hebben wij inderdaad op bijna elke positie wel een betere man staan?
0: Nou, dat vraag ik me af. Maar goed, Brahim Diaz, Ismaël Sabari, die een wereldvorm steekt. Hakimi inderdaad, die Leon terecht noemt. Er zijn natuurlijk wel spelers bij Marokko die echt wel het verschil kunnen maken. En ik heb die wedstrijd tegen Duitsland gezien van Marokko. Ja, daar waren ze echt top. Tegen Brazilië.
1: Tegen Brazilië, de eerste wedstrijd, ja.
0: Ik zit er niet goed in. Nee, Brazilië. Ja. Die eerste wedstrijd van hun die was echt van heel hoog niveau. Met name de eerste helft tegen Brazilië, daar speelden ze de Brazilianen eigenlijk van de mat. Als zij dat niveau halen, dan zie ik het voor Nederland heel somber in. Want dat niveau heeft Nederland niet gehaald dit toernooi. Alleen heeft Marokko inderdaad ook wel mindere momenten gekend. En met name de wedstrijd tegen Haiti waren ze heel kwetsbaar. Dat is dan een kleine tegenstander. Ja, hoe gedisciplineerd zijn ze op dat moment? Het blijft van tevoren gewoon heel moeilijk te voorspellen. Maar Saibari is natuurlijk op dit moment het grote gevaar van Marokko. Ja, Brahim Diaz zou ik toch ook niet uitvlakken. Ik denk dat het qua kwaliteit, het zijn de nummer 7 en 8 van de wereldranglijst. Ik denk dat het wel ongeveer terecht is. Volgens mij is het een echte 50-50, hoor.
1: Ja, en dat wordt dan spannend in de nacht van maandag op dinsdag. Wedstrijd begint om 3:00. Leon, heb je al uitgedacht hoe je dat gaat doen? Ga je van tevoren naar bed? Of want er zitten heel veel mensen zitten nu bij te denken van hoe moet ik dat in vredesnaam doen? Want die wedstrijd is tussen 3 en 5 uur. Als je pech hebt tussen 3 en 6 uur. Met verlenging eventueel.
2: Die van 3:00 ga ik vooraf wel even een tuintje slapen. Ik had het meer met die wedstrijd van 1:00. Wat ga je daarna doen? Die hebben we maar even lekker doorgetrokken. Nee, 3:00, dat is natuurlijk geen tijd. Stel dat ze winnen, maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor Marokko. Dan spelen de wedstrijd daarna om 7:00 en de wedstrijd daarna om 10:00, begreep ik.
1: Maar dan zijn we er even vanaf.
2: Dan zijn we even van die nachtwedstrijden af. En ik weet niet wanneer die finale is. Maar zo
1: die s'avonds.
2: Nou, kijk eens.
1: Weet je dat maar vast als we zo verkomen. Rick, hoe ga jij dat doen? Opzitten of toch maar even liggen?
0: Ik denk ook van tevoren even slapen. En dan maar tussen 3 en 5 kijken. Het is niet anders. Ja, dit is een beetje een raar toernooi. Dit soort dingen kwamen in je jeugd ook wel eens voor. Hè. Ik kan me herinneren, 1988 volgens mij, de Olympische Spelen toen.
1: Oh ja, Seoul.
0: Dat was ook midden in de nacht. Het toernooi van 94, WK, waar we ook gewoon wedstrijden. Ja, s'avonds laat of midden in de nacht. Ja, dat is nou helemaal zo.
1: Ja.
0: Gewoon van tevoren een beetje slapen, zou je zeggen. Nou ja, dan maar inderdaad hopen dat het geen verlenging wordt. Dan denk ik dat alle bazen in Nederland maar een oogje toe moeten knijpen.
1: Die willen het zelf ook zien, denk ik. Dat zal ook nog wel kunnen. Jullie moeten er toch aan geloven, jongens. Wat gaat het doen? Wat gaat het worden?
2: Rick, zeg jij maar eerst.
1: Rick mag eerst. En dan zeg jij, dat heb ik ook.
2: Ja.
1: Ja, precies. Goed. Rick, wat wordt het?
0: Het gaat een verlenging worden, denk ik.
1: Oké, ja.
0: Ik denk dat Nederland daarin aan het langste eind gaat trekken. Ik denk 3-2 Nederland.
1: 3-2 voor Nederland. Wat denk jij, Leon?
2: Nou ja. Ja, je zei het al. Ik ga hetzelfde zeggen. Ik zeg alleen dat het 1-1 wordt. Ik denk dat Saibari de score opent. En ik zie Bobby dan de 1-1 maken. Wordt heel spannend. En in de verlenging... ik zat te twijfelen tussen verlenging of penalties. Laat het op verlenging Nederland dit met 2-1.
1: Oké, ja, 2-1 had ik ook in gedachten. Maar wel onverdiend voor Nederland. En net in de officiële speeltijd.
2: Okay, nou ja,
1: maar goed, we zijn optimistisch, zeg jongens. Dat mag ook eens een keertje gezegd worden. We zullen het zien. Heren, dank. Goeie zondag. En we spreken elkaar binnenkort weer.
2: Tot volgende.
1: Yo, heren. Houdoe.
3: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
4: Christian Westerveld. Omroep.

0: toen werd het helemaal stil. Helemaal stil. En dat is omdat ik helemaal in de band ben van de voorspellingen die ik nog even moet invullen voor het WK. En over het WK gesproken, zou het zo mooi worden als toen?
1: Bedankt! En we zullen het nooit, nooit vergeten.
0: Ik waren te betwijfelen, maar we zullen het wel zien. Zo dadelijk gaan we terug naar dat jaar, 1988... met wat nieuwsfeiten uit die periode... en verder ook een keuze uit 3 platen. 1 melding heb ik op dit moment uit het verkeer. Dat is de A73 naar Nijmegen, bij de afrit Nijmegen. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. De afrit is afgesloten en je kunt keren bij afrit Beuningen. Dat wordt ongetwijfeld ter plaatse aangegeven. Ja, en ondertussen heb je je lijstje al ingevuld voor de Brabantse Top 100. Als je dat hebt gedaan, dan kan je dat nog een leuke prijs opleveren. Daar ga ik je zo dadelijk meer over vertellen.

0: Gladys Knight, come back and finish what we started.
1: Even terugspoelen.
0: Terug naar 1988 dus. Een mooi jaar in heel veel opzichten. Sportief zeker en muzikaal zeker ook. Luister maar even mee.

0: Ja, dat zijn de keuzes.
1: Even terugspoelen.
0: Namelijk Taylor Dane, Tell It To My Heart als nummer 1. Midnight Oil, Beds Are Burning en nummer 3. Sam Brown en Stop. Frans, als ik het jou zou moeten vragen, en dat doe ik nu.
2: Ja, dan gaan we naar de Australiërs toe.
0: Midnight Oil.
2: Midnight Oil, ja. Mooi nummer.
0: Ja, en ook gelijk een soort politiek geladen nummer... Ja, over hoe de Australiërs in de loop der jaren met de Aboriginals om zijn gegaan. Daar gaat het inderdaad over. Ja. Nou, dat is dus keuze 2. En als je die ondersteunt, dan doe jij die ook. En dan heb je die naar 06573-28203. Maar vind je Taylor Dane leuker, dan ga je voor 1. En kies je voor Sam Brown, dan kies je nummer 3. 06573-28203. 06573-28203. Even appen en die zijn ze nog een keer.

0: Oranje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Chris Isaak en Wicked Game op Omroep Brabant.
1: Even terugspoelen.
0: En de keuze is tussen deze drie platen nog. Als je wil stemmen, doe het snel. Kies 1, 2 of 3 via 06 573 28203. Even appen.

0: Ja, snel stemmen dus.
1: Even terugspoelen.
0: 1988 is het jaar dat Nederland er een tv-zender bij krijgt. Nederland 3 begint met uitzenden. Commerciële tv is er nog net niet. We kijken massaal naar een nieuwe ziekenhuisserie op tv. Medicentrum West en ook naar de Soundmix Show. Nederland belde massaal om te stemmen op de winnaar en toen werd de telefooncentrale opgeblazen. De kaskraker in de bioscoop, dat was Dirty Dancing.
2: Jennifer Grey on location with co-star Patrick Swayze in a new film from Vestron Pictures. Dirty Dancing.
0: Ja, en dat nummer wordt zelfs de grootste hit van het hele decennium. Bij de Olympische Winterspelen, jij moet even niet aan kou denken, ja, misschien juist wel. In het Canadese Calgary is schaatster Yvonne van Gennep de grote ster.
3: En daar komt een hele end hoor, ze komt er een hele end. En jawel, 3-0-0-68. Dat is normaal gesproken de tweede gouden plakvol van Gennep weer.
0: En uiteindelijk wint ze er zelfs 3. Er komt een tragisch einde aan een van de meest geruchtmakende ontvoeringszaken ooit in Nederland.
4: Nog steeds grote onduidelijkheid over de vermiste topman van het Ahold-concern. Gaat het om een ontvoering of niet?
0: En uiteindelijk komt die zekerheid er wel. Het blijkt dat Gerrit-Jan Heijn op de eerste dag van zijn ontvoering al is vermoord. De Amerikaanse vicepresident George Bush senior verslaat Michael Dukakis bij de presidentsverkiezing, vooral dankzij zijn belofte de belastingen niet te verhogen.
5: Read my lips. No new taxes.
0: Maar ja, hij breekt vervolgens die belofte weer wel. PSV voltooit een droomseizoen. De Eindhovenaren worden landskampioen, winnen de beker en dan volgt ook nog de kroon op het werk.
6: Van Breukelen. Heel zo.
7: Ja, ja! PSV niet. PSV pakt de Europacup. Van Breukelen.
0: En ook een mooi jaar voor RKC. De Waalwijkers worden kampioen van de eerste divisie en promoveren voor het eerst naar het hoogste niveau. Maar waar 1988 vooral op voetbalgebied om zal worden herinnerd, dat is natuurlijk het EK voetbal.
8: Van Basten.
9: Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht opvangt.
0: Ja, deze wondergoal van Van Basten in de finale levert Oranje de Europese titel op en een rondvaart op de Amsterdamse grachten.
10: Ik geloof dat u in beeld heeft een zinkende woonboot, want er staan ongeveer 1000 mensen op.
0: Ja, en vervolgens mag Rinus Michels, de bondscoach, afsluiten met deze woorden.
11: Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten.
0: Nee, dat doen we zeker niet.
1: Even terugspoelen.
0: En er is ook zeker niet vergeten te stemmen. Dat is massaal gebeurd, Frans. Welke heeft er uiteindelijk dan toch gewonnen met de meeste stemmen?
12: Ja, het was heel spannend geworden op het laatst, maar toch heeft nummertje 2 gewonnen.
0: Heb je weer je zin, hè?
12: Ja, iedereen vindt dat een mooi nummer.
0: Iedereen vindt dat een mooi nummer. Dus Midnight Oil.
1: Omroep Brabant.
12: Dat scheelt op het laatst nog maar één puntje.

0: Midnight Oil.
1: Hallo, hier Robert van Beckhoven. Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
0: Ja, en luister naar mij. Heel goed. Want die dag van de zachte G komt eraan, dat is de 7e juli. Dus dat is dinsdag over een week. En als je kans wil maken op die exclusieve lunch van Robert met twee mensen, mag je dan aanschuiven. Dan moet je even laten weten aan mij dat je gestemd hebt. En als je denkt van ja, ik heb nog niet gestemd voor die top 100, die Brabantse top 100, dan kun je dat nu razendsnel doen. En laat het even aan mij weten. Bewijs het ook even. Ik moet het ook even kunnen zien dat je gestemd hebt. Want dadelijk ga ik onder de mensen die gestemd hebben twee plekken verloten. Dat ga ik straks doen, na 11 uur. Dus laat even weten via de app 0657328203 dat je hebt gestemd. Maar we willen wel boter bij de vis. We willen wel het bewijs zien dat je ook inderdaad gestemd hebt op die Brabantse top 100. En als je dat nog niet gedaan hebt, razendsnel opzoeken. Brabantse top 100, snel stemmen. En dan dadelijk, als ik het teken geef, ja, dan is voor nu even de stembus dicht. En dan ga ik bekendmaken wie eraan mag schuiven. Ja, dat is even een momentje. Je kunt bijvoorbeeld trouwens nog op deze mensen stemmen. Daan en Do, stap voor stap.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar, maak beneden jouw ontbijt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Pas je eindelijk...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit is Omroep Brabant, tot 12 uur weekend. Daarna Stef Special, maar dan wel deze keer met John. En tussen 4 en 6 de beste Brabantse muziek met Hubert. En over beste Brabantse muziek gesproken, zorg dat je stemt, hè, voor de Brabantse top 100. Je hebt tot donderdag de tijd, maar doe je het nu al, heb je het in ieder geval, laten we zeggen, ergens dit uur al gedaan. En heb je het ook nog kunnen bewijzen middels een appje naar 06573-28203. Dan maak je dus kans op een exclusieve lunch van 28203. Dan maak je dus kans op een exclusieve lunch van Robert van Beckhoven. Niemand minder dan hij. En die krijg je dan ingehemerd op de dag van de zachte G. De zevende van de zevende. Oh, daar zou ik niet laten lopen. Moet je dus wel even bewijzen dat je hebt gestemd. En doe dat zo snel mogelijk, hè. Want zo dadelijk ga ik die prijs eruit laten gaan. En natuurlijk komt dadelijk de stuifmeel weer langs met boswachter Frans.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
24: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
28: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis. Kermis.

0: De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
2: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Weekend. Christian Westerveld.
4: Christian.

0: Lekker lief zijn voor elkaar. Love Affair en Everlasting Love.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Inmiddels schijnt het zonnetje weer in Brabant. En wat voor weer we precies gaan krijgen, daarover hoor je zo dadelijk meer van Berend van Weerplaza. Maar dat het even heftig tekeer ging in een heel groot gedeelte van de provincie, dat is wel duidelijk. En er is een behoorlijk spoor van vernieling getrokken. Van stukken boom die weg zijn gewaaid. Dingen die van het dak zijn gewaaid. En soms gaat het zelfs nog wel een beetje verder. Zoals bijvoorbeeld in Veldhoven, waar het bovenste stuk van een monumentale molen naar beneden kwam. Ja, en als je even op de website of op de app kijkt van Omroep Brabant, dan zie je bewakingsbeelden die precies hebben vastgelegd hoe dat eruit zag. En daar schrik je echt hoe dat gebeurde. Dat stuk van die molen die zo'n beetje 180 jaar oud is. Zie je zo in één keer naar beneden komen. Dus kijk het zeker even, want daar schrik je toch wel eventjes van. Ook andere dingen die het gevolg zijn geweest van dat onweer wat overgekomen is. Dat zie je allemaal samengevat, wat er ongeveer gebeurd is. En ook andere dingen in het Brabantse nieuws kom je daar ook tegen. Inmiddels 11:11 geworden, tijd voor muziek. David Bowie en Mick Jagger, twee wereldsterren samen, Dancing in the Street. Oké! Okay.

0: Steve Berensen. Hij heeft iets met tijd, hè. Hij brak natuurlijk door met Terug in de Tijd. En misschien is het tijd, dat is de volgende. Dat is onze tipplaat van Omroep Brabant. Het is inmiddels 17 minuten over 11 geworden. En het weer, wat gaat er op ons afkomen? Maar eerst even, Berend van Weerplaza. Wat kwam er op ons af? Want wat een onweer vannacht, zeg.
1: Het ging even goed een keer vannacht, inderdaad. Ja, het begon gisteravond natuurlijk al met stevige onweersbuien die in het westen van het land ontstonden. Dat viel in Brabant toen nog wel mee. Maar toen vannacht inderdaad tussen ongeveer 2 uur... en grofweg 3:30 is het echt even flink tekeer gegaan toen een nieuwe onweersbui over de hele provincie trok. Zeker in het oosten, bij Den Bosch, Eindhoven. Enorm veel bliksemontladingen zaten erop. Zeer veel wind en ook flink wat regenwater in een korte tijd. Dus ja, maar goed, de rust is inmiddels wel teruggekeerd, hoor.
0: Ja, ja, maar nu kan er opgeruimd worden en de schade opgenomen worden. Want die is vrij aanzienlijk. Als je het allemaal wil weten, kijk vooral even op de website en op de app van Omroep Brabant. Want het is behoorlijk. Rust weergekeerd. Wat voor dag krijgen we dan nu dit allemaal weggetrokken is?
1: Ja, nog wel steeds echt broeierig warm, hoor. Maar niets meer zo heet als de afgelopen dagen. We komen natuurlijk uit een uitzonderlijke hitteperiode met temperaturen in Brabant meerdere dagen ruim boven die 35 graden. Ja, dat zien we in de maand juni gewoon echt niet vaak terug. Komende dagen gaat daar wel iets in veranderen. Want vandaag kan het lokaal nog wel tropisch warm worden in het zuidoosten van de provincie. Op de meeste plekken verwacht ik temperatuur van zo'n 28 graden. En de rest van de dag gaat gewoon zo goed als droog lopen met flink wat ruimte voor de zon. Vanavond komt iets meer bewolking voor en kan een enkel buitje gevallen. Maar dat zou geen stevige onweersbui meer zijn.
0: Nee, okay.
1: Dus het is echt wat rustiger.
0: Okay. En de komende dag qua temperatuur, is het dan ook weer een beetje aangenaam? Begint het er weer op te lijken?
1: Ja, het wordt een stuk aangenamer dan vorige week. Zeker, okay. Ja. Want vanaf morgen krijgen we te maken met de wind uit het noordwesten. En die voert wat koelere lucht aan. Echt fris gaat het zeker nog niet worden. Maar ik denk dat we richting die 25 tot 27 graden gaan in de provincie. Met die 25 graden in het noordwesten van de provincie en in het uiterste zuidoosten van de provincie tikken we nog wel een paar dagen die 27 graden aan. Dus nog steeds echt wel gewoon zomers warm de komende dagen. Maar met af en toe een windje erbij is het echt een stuk aangenamer natuurlijk dan die uitzonderlijke heetperiode van de afgelopen dagen. Blijft wel vaak droog. Misschien op woensdag kan hier en daar wel een buitje vallen. Maar het ziet ernaar uit dat we toch rond of net iets boven de normaal uitkomen. Met dus af en toe kans op een buitje, maar ook dagelijks flink wat zon.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: tranen gelachen. Reken maar dat hij weer vaak in de lijst zal voorkomen in de Brabantse Top 100. Guus Meeuwis.
1: Hallo, hier Robert van Beckhoven. Wil jij een exclusieve lunch op de dag van de zachte G? Luister dan nu heel goed.
0: Ja, luister heel goed en dan vooral of de telefoon bij jou overgaat. Zullen we eens even kijken?
2: Ja, even luisteren.
0: Zullen we eens even luisteren met name?
2: Ja.
0: Waar komt hij dan, hè? Dat is in ieder geval iemand die bewezen heeft dat hij gestemd heeft.
2: Ja, precies. Nu de telefoon opnemen.
0: Ja.
3: Goedemorgen, Martijn.
0: Hé, hey Martijn, met Christian, hey, Martijn, van Brabant en met Frans. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt gestemd, hè?
3: Ik heb gestemd, ja. Ja.
0: Dat is mooi. Daar zijn we heel blij mee dat je gestemd hebt.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja. Zeg, de dag van de zachte G, de 7e juli. Heb je dan een gaatje in je agenda?
3: Ik vrees dat ik die niet moet gaan maken, meneer Belletje.
0: Ja, ik denk ook dat je die moet gaan maken. Maar gaat dat wel lukken, Martijn?
3: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Oké, okay,
3: ja.
2: Mooi zeg.
0: Hey, dan dat betekent dat jij fijn bij de lunch die speciaal voor ons en speciaal voor jou door Robert van Beckhoven gemaakt gaat worden. Mag jij aanschuiven?
3: Zeker.
0: Maar dan mag nog wel iemand mee.
3: Ja, mijn vrouw mag mee.
0: Je vrouw mag mee. Denk je dat ze daar blij mee is?
3: Ja, die is er heel blij mee.
0: Ja. Is ze bij jou op dit moment?
3: Nee, momenteel niet. Maar ik denk wel dat ze op luisteren om
0: te brengen. Oké. Nou ja, hartstikke goed. Dan heb je in ieder geval goed nieuws. En dan mag jij aanschuiven, dus de 7e.
3: Oh, super, dankjewel.
2: En heerlijk genieten.
3: Ja.
0: Nou, blijf even aan de lijn. Dan gaan we het zo even met je regelen. Moeten wij nog even wat andere prijzen weggeven, Frans? Kom ik zo even terug bij jou.
3: Dat is goed.
0: Oké. Want Frans, we hebben nog een prijsvraag die elke keer online staat. Dan zeggen mensen ook van, kunnen ze ook online het antwoord zetten? Nee, het is de bedoeling dat je dan even naar ons luistert en dan hoor je het antwoord.
2: Precies.
0: Even snel het antwoord op de vraag.
2: Ja, het antwoord op de vraag. Ja, het ging over de naaktzadige.
0: De naaktzadige?
2: En of de coniferen daar
0: hoorden.
2: En er stonden vier namen op of die daar allemaal bij hoorden. Dat was de taxus, de thuja, de ginkgo en de larix.
0: Ja, en het antwoord was?
2: Het antwoord was C, de ginkgo.
0: De ginkgo. Oh, dat is het goede antwoord. Oké, okay. En wie had dat goed en heeft daar een leuke prijs aan overgehouden?
2: Dat is Trea Engels, heeft het meteen helemaal goed geraden.
0: Oh, oké, okay. Nou die kaart is leuks opgestuurd. En volgende week staat er op zaterdag in het artikeltje van Frans op omroepbrabant.nl, ook via de app natuurlijk te vinden, een nieuwe prijsvraag. Ja, en dan hebben we nog... het is onvoorstelbaar. Ik lijk Jos Brink wel zoveel prijzen mogen eruit. Onvoorstelbaar. Welk diertje is het diertje van de week? Want dat is ook een prijs natuurlijk.
2: Ja, een pluimvoetbij.
0: Ja?
2: Zomaar een pluimvoetbij. Een slapende pluimvoetbij.
0: Oké, een slapende pluimvoetbij. En waar heeft hij deze prijs aan te danken?
2: Nou, dat is wel Sandra Gijs. Die vond op een avond een bij in haar bloem die daar aan het slapen was. En dat klopt, want die pluimvoetbijen die doen dat dan.
0: Ja.
2: Ik heb even gekeken welke bij het was. Die slapen gewoon in bloemen. En dat doen ze omdat ze daar warmte en veiligheid krijgen. In verband met het waaien. Ja. Dat zal bij de bloemen van afgelopen nacht al anders zijn geweest. Maar in principe, als het gewoon een klein beetje waait, dan worden zij niet weggeblazen. Want ze zeggen zich vast aan de bloem en kunnen daar heerlijk overnachten. En zijn veilig voor, vooral de vijanden.
0: Ja.
2: En de volgende ochtend worden ze wakker en dan gaan ze weer gewoon op pad. En dat is wel grappig, want heel veel mensen snappen niet of denken niet bijna dat bijen ook gewoon lekker kunnen slapen. Ik vind misschien zelfs dat ze, als je heel goed luistert, kunnen snurken.
0: Kunnen snurken?
2: Ja.
0: Snurkende bijen. Nou goed, daar gaan we ook nog eens een keer. Dat moet ook nog eens een keer aan.
2: Nou, ik ken een eentje die heel hard snurkt. Dat is de hazelnootmuis.
0: Okay.
2: Die snurkt wel zo hard als net een mens.
0: Goed, dadelijk veel meer in de stuifmail op Omroep Brabant. En een nieuwe prijsvraag komt er dus volgende week weer aan. En nog veel goede muziek natuurlijk ook, hè? En dadelijk gaan we ook nog even praten over wat het nou voor de natuur gedaan heeft. Hè? Al dat onweer en al dat gedoe, want daar komen we zo dadelijk ook op terug. Want daar hebben we ook nog veel vragen over gehad. En nu... The Talking Heads en Once in a Lifetime.

0: Brabant.
1: De zomer.
2: Heerlijk.
1: Dicht bij huis.
2: Geweldig.
1: Omroep Brabant.

0: Harry Styles en American Girls op Omroep Brabant. Tijd voor de stuifmail. Ja, laten we eerst maar even met de actualiteit beginnen, Frans. Want wij mensen schrikken altijd ontzettend van onweer. En ja, terecht ook wel, want het is risicovol. Het heeft een heleboel schade en er vallen ook slachtoffers door. Dus daar hoeven we niet lollig om te doen. Nee. Maar voor dieren is het eigenlijk niet zo'n probleem eigenlijk, hè?
1: Nou, weet je, dieren die voelen dat er ver van tevoren aankomen. En als je gisteren ook naar de lucht keek, dan zag je ook al dat er een behoorlijke, zeg maar, onweersbui aankwam. Ik stond zelf bij de Beekse Bergen en ik heb er foto's van gemaakt. Dan kun je gewoon zien dat. Daar komt gewoon onweer aan en best wel krachten kun je ook meteen zien.
0: Ja.
1: Dat ging de rest van Nederland in. Daarna is het in de nacht is het hier in Brabant een hele strook aangekomen. Nou, als je dan inderdaad op Buienradar of op andere weer-apps kijkt, dan zie je dat die flink aangekleurd is. Nou, dan weet je dat het hard kan gaan.
0: Knalrood was het.
1: Ja, precies. Joh. Dan weet je dat het gewoon hard gaat. Dieren, ja, die zijn erop afgestemd. Die voelen dat al van tevoren aankomen. Die gaan dan ook in dekking. Die gaan zorgen dat ze in ieder geval veilig zijn. Ja, goed, en als ze dan een nest... Kijk, de meeste dieren, als het over vogels hebben... de meeste vogels hebben al gebroed. Ja. Dan kan het dus zijn dat er een tweede legsel erin zit. Ja, als dat op dat moment in zo'n boom zit... en die boom wordt omgeblazen... ja, dan is het ook einde van de diertjes die daarin zitten... of de eitjes die daarin liggen, want dat houdt er niet over.
0: Nee.
1: Zijn het nog jonge vogels daar... en ze kunnen nog al een beetje vliegen... Dan zal het wel goed gaan. Ik zag een ooievaarsnest waar nog jongen bovenop stonden... en die waren nog niet vliegvlug. Ja, als dat omgeblazen wordt, ja, dan kan het wel fout gaan met die diertjes. Maar over het algemeen, konijnen, hazen, vossen, dassen... die zoeken allemaal hun dekking. Meestal in ondergrondse holen of in ieder geval op goede plekken. En ja, goed, kijk, ook zo'n dier kan niet inschatten... als er een boom omgaat en heeft er net daar zijn leger liggen... zoals een ree dan heeft, ja, dan gaat het fout. Maar ik denk dat ze nog net kunnen ontsnappen... voor die boom helemaal op de grond knalt. Maar het kan ook eens een keer fout gaan. Maar over het algemeen... voor dieren, ja, minder zorg.
0: Juist. En voor de bomen, maar dat heb je al eerder in een uitzending gezegd... maar kort samengevat, wat er weg wordt geblazen... al die takken, dat zijn meestal de takken die toch al niet meer zo goed waren.
1: Ja, niet zo goed waren. En het kan ook wel eens een keer verse tak zijn... maar goed, dan komt op dat moment wel een keer weer een nieuw aangroeien. Kijk, het gaat om fotosynthese. Die boom moet de fotosynthese hebben om suikers aan te maken. Ja. Daar hebben ze bladeren voor nodig, dus dan maken ze gewoon weer nieuw aan.
0: En zo werkt dat dan.
1: Ja.
0: Juist. En... dan weten we dat. En veel meer uitleg op alle kanalen van Omroep Brabant. Want Frans mag alle redacties nog even af straks.
1: Ja,
0: hè? Dus dan kun je hem overal tegenkomen. En dan legt hij het nog een keertje uit wat het voor de natuur betekent. Ja, voordat al die storm op ons afkwam. En al dat onweer en alles wat erbij hoorde. Toen had je ook al een volle postzak. Dus laten we maar snel even wat vragen eruit pikken, Frans.
1: Ja, precies. Nou, ik vond het leuk van Margot Reinders. Die stuurde een stukje, al niet echt meer een vraag. Maar die stuurde nog als vervolg van de vorige stuifmail. Over die fasciatie die dan plaatsvindt bij planten. Als er iets... In een genenpatroon fout gaat. En ze heeft een hele prachtige Margriet... waar een hele dikke stengel bij zit... met een hele rare bloemhoofd. Een soort carnavalsjurk, kun je in feite wel zeggen. Die stuurden ze me toe en dat vond ik wel leuk... om die toch in ieder geval te plaatsen. Want het gebeurt bij inderdaad ook bij Margrieten... dat die fasciatie plaats kan vinden. Dan had Piet Lauwers... die zag een verspringer op zijn buitenmeubilair... en die dacht, wat is dat dan voor een diertje? En hij dacht in instantie aan een kever. En klein beetje klopt het wel... want het diertje lijkt een beetje op een kever... en daarom heeft hij ook de naam klimopkevercicade. Hij zit dus heel vaak in klimoppen en het is een cicade... en hij lijkt op een kever, dus vandaar die naam ook al een beetje logisch is. Hij zelf dacht aan een spin, maar het is inderdaad een cicadesoort... die zo 7 mm groot wordt en die heel graag op klimoppen zit. Maar ook al op kamperfoelie, want daar houdt hij ook al van... en diverse struiken. Maar vooral is hij dus op de klimop te vinden... waar hij dan in de periode van juni... tot half oktober aanwezig is. En ze overwinteren als larven. En dat doen ze meestal in het bladafval. Dan zag Rini van Boekel, die zag ook een klein beetje in zijn tuin op een blad zitten. En hij vroeg zich af van wat is het? En heeft hij een foto gemaakt en toen zag hij dat een kleine vlinder is van zo'n 12 mm. Nou, dat klopt helemaal, want het is een brandnetelbladroller. Nou, een prachtig diertje. Daarom zegt hij al, zit heel vaak op brandnetels en ze rollen de blaadjes om daar zeg maar te schuilen ten opzichte van de vijanden. En later komen daaruit die larven na een popsituatie komen daar ook weer dit soort microvlinders vandaan. Ik heb een beetje uitleg gedaan over wat zijn nou micro- en macrovlinders. Dat kunnen mensen gewoon even nalezen op Stuifje, want het duurt veel te lang voordat ik dit hier uitgelegd heb. Dan zag Robin van Deventer zag in Bladel, was lekker aan het wandelen, zag in één keer allemaal zakjes in de boom hangen, vrij hoog. En ze vroeg zich af, wat doen die zakjes daar? Nou, ik denk dat de boom een lindenboom is, zo te zien aan de blaadjes. Hè. Ja. Lindenboom heeft mooi hartvormige blaadjes, kun je bijna altijd herkennen. En daar zitten waarschijnlijk dan larven in van lieve heersbeestjes of van gaasvliegen.
2: En hoe ziet dat er dan uit? Want bij zakjes dan denk ik aan plastic zakjes, maar dat moet ik me dan er niet bij voorstellen. Nee, lijkt het daar wel op?
1: In dit geval is het zijn dus in ieder geval afbreekbare zakjes, of het zijn linnenzakjes die ze daarvoor gebruiken. En daar zitten dan zeg maar gewoon echt beestjes in. Dus het zijn echte zakjes.
2: Oh, wel echt?
1: Ja, wel echte zakjes. Maar,
2: en die vinden ze dan gewoon?
1: Nou nee, die hangen hoog in de boom. Dus je kunt ze alleen maar hoog in de boom zien.
2: Ik snap er niks meer van.
1: Nou,
2: er
1: hangen
2: wat zijn het voor
1: zijn het echte zakjes?
2: Ja?
1: Waarin, zeg maar, hoog in de boom hangen die.
2: Ja?
1: En er zitten larven in van lieve heersbeestjes en van, zeg maar, gaasvliegen. En waarom doen ze dat in zakjes? Omdat anders die beestjes opgevreten worden.
2: Ja, zeg maar, en maar die maken ze zelf dan, die zakjes?
1: Nee, die mensen maken de zakjes.
2: Ja?
1: En daarin zitten dan die beestjes.
2: Oké,
1: dat zijn zakjes die door mensen gemaakt zijn. En daar, die hangen dat in de bomen. En dat zijn dus, zeg maar,
2: oh, die doen dat expres.
1: Ja,
2: ja, want op die manier. Ja, nee, god, het is te warm geweest. Ik heb slecht te slapen,
1: ja,
2: denk ik.
1: Precies. Maar goed. En waarom doen ze dat nou in lindenbomen? Nou, iedereen kent het verhaal van de lindenbomen. Er komt dan plak allemaal naar beneden toe. Vinden mensen helemaal niet leuk. Maar hoe komt die plak daar? Dat doet de lindenboom niet zelf.
2: Ja.
1: Maar dat doen in feite bladluizen. En hoe komen die bladluizen daar nou? Omdat wij heel veel bladluizen hebben. En dat komt natuurlijk omdat wij in steden en dorpen doen we te weinig aan groen in de stad en in het dorp. Dus veel te weinig groen.
2: Ja.
1: Er zijn ook geen verbindingszones. Dus die luizen hebben gewoon een feestmaaltijd. En die eten dat op. En ze eten zoveel op dat ze nog resten overhouden. En die resten, ja, die scheiden ze af. Dat noemen ze dan honingdauw. En dat komt dan op auto's terecht. En dat vinden mensen
2: niet
1: leuk.
2: Dat is minder. Ja, ja.
1: En daarom helpen nu tegenwoordig groenvoorzieners helpen die bladluizen opeten door die zakjes in te hangen.
2: Die
1: bladluizen en die...
2: Nu ben ik er.
1: En die zeg maar, lieve heersbeestje. Want dat zijn echte bladluisvreters. Marian Wijten die zag iets heel bijzonders. En dat zie je ook niet zo vaak. Die zag een Vegea-vlinder. En niet alleen maar gewoon eentje, maar er zag er twee. En die waren aan het paren.
2: Aha.
1: Mannetje en vrouwtje Vegea. En dat zie je niet zo vaak. Je kunt heel mooi zien dat het grote vrouwtje bij haar foto bovenaan zit. Maar ze doen het ook horizontaal. Daarom heb ik een andere foto geplaatst van Tom Heijnen. En die zie je dat ze dus die Vegea-vlinders horizontaal aan het paren zijn.
2: Horizontaal aan het paren?
1: Ja, dat is natuurlijk een bijzonderheid. Toen dacht ik, dan ga ik hem toch bij plakken. Maar wat nou grappig is, is dat die Vegea-vlinders nu plotseling overal gezien worden. Ze noemen hem ook wel het melkdrupje. En dan komt dat nu. Dat komt omdat zeg maar die klimaatverandering daar een grote rol speelt. Want die Vegea-vlinders, ofwel het melkdrupje, die houden van warmte. Maar ook speelt het nieuwe bosbeheer een enorme rol. En dat nieuwe bosbeheer, dat speelt al een tijdje. Maar dat zorgt ervoor dat er meer kansen zijn voor diverse soorten. En daar profiteren deze zeg maar mooie vlinders ook van.
2: Ja.
1: Dan zag je... Kijk, hoe is de naam? Oh ja, Bianca van Vught, die zag een heel mooi vogeltje in de tuin. Maar ze vroeg zich toch wel af, ja, maar dat ziet er toch wel een beetje vreemd. Want ik denk dat het toch wel een huismus is.
2: Ja,
1: ja, dat klopt, het is een huismus met leucisme.
2: Oh,
1: leucisme,
2: ja,
1: is een afwijking die ontstaat door slecht eten. Nou valt het bij huismussen wel mee, want ik heb een beetje opgezocht aan wat doet het nou met huismussen. Slechts 1 op de 3 op 30.000 huismussen komt zoiets voor. Dus dat valt toch redelijk mee. Dan kom je op 0,003% van de huismussen die dan dus echt maar last hebben van leucisme. Leucisme is iets anders dan albinisme. Leucisme blijven de ogen, de snavels en de poten blijven gewoon normaal. Het is alleen zo dat de vogel op plekken geen zeg maar mooi gekleurde veer heeft van wat de huismus heeft, maar dan krijgen ze witte veer. Dus kunnen mensen
2: een soort badmuts krijgen ze dan op bijvoorbeeld. Zo ziet het dan een beetje uit. Hè? We kregen ook al een foto van iemand die zag een merel met een wit kopje. Waar is hetzelfde aan de hand?
1: Hetzelfde
2: dus,
1: aan de hand, hè? Wit kopjes en zo. Kijk, als albinisme dan zijn de ogen totaal ook anders.
2: Ja.
1: De poten ook, dus dan zie je het grote verschil. Dan trof Gerry van Ieperen, die trof een bijzonder insect in haar tuin. Er was een azuur waterjuffrouw, een van de prachtigste juffers vind ik persoonlijk. En omdat ik hem zo mooi vind, ook een verhaal uitgelegd van hoe dan die paring samen vindt van een mannetje en vrouwtje, azuur waterjuffer. Dan heb ik een foto geplaatst van Ab Baas, die een heel mooi paringswiel heeft gemaakt. Want dat noemen ze dan paar. Eerst grijpt het mannetje het vrouwtje bij de nek, dat noemen ze dan een tandem.
2: Ja.
1: En als op een gegeven moment een vrouwtje paringsbereid is, want die bepaalt het,
2: ja, ja,
1: dan gaat ze met haar lichaam naar voren toe. En dan gaat ze een sperma weghalen bij het mannetje. En dan heet het een paringswiel.
2: Dan heet het een paringswiel.
1: En dan gaan ze weer achter elkaar vliegen. En dan heet het weer een tandem. Want het mannetje beschermt niet alleen maar het vrouwtje. Maar beschermt ook zijn eigen sperma. Want als het vrouwtje vast aan hem zit. Dan kan er geen andere azuurwaterjuffer bij komen. Dus dat is wel heel slim van een mannetje. Patrice van Houweling zag tot slot een geringde roofwans. Een hele mooie soort. Nou ja, je moet maar het verhaaltje lezen als mensen straks tijd hebben. Roofwansen zijn belangrijke dieren, want die vallen vooral veel luizen aan. En ook spint, trip en witte vlieg. Nou, boomtelers die met fruit bezig zijn, die zullen hier blij van zijn als ze dit dan horen. Hoe dat dan in feite plaatsvindt. Dan gaan we naar het diertje van de mooiste foto. En die is gemaakt door Bas van Sambeek. Ja. Die heeft een prachtige... Oh, er is een verkeerde tekst bijgekomen, zie ik nu.
2: Oh, dat moet je nog even rechtzetten.
1: Dat moet ik zelf even veranderen, waarschijnlijk mijn fout.
2: Okay.
1: Ik heb twee teksten gemaakt en heb doorgaan. Maar dit is het, zeg maar... nee, dat klopt toch wel. Ik ben even in de war. Ik kom door de storm.
2: De storm en ja.
1: Nee, Bas van Sambeek heeft een fantastisch mooie foto gemaakt van een grijze wespendokter. En waarom klink ik zo enthousiast?
2: Ja.
1: Omdat dit een hele zeldzame boktor is. Die is echt heel zeldzaam. En die heeft hij gemaakt op mijn Campina.
2: Oh, dus kijk.
1: Dat is wel toch wel heel erg leuk.
2: Was je net voor geweest?
1: Ja, het is echt. Ja, nou, ik ben niet zo'n kenner van kevers, moet ik eerst zeggen. Zeker niet als het zeldzame zijn. Dan moet ik zwaar in de boeken gaan. En Bas, die kent hij helemaal van buiten. Maar het is echt gewoon een fantastisch mooi dingetje. Nee, dan gaan we wandelen.
2: Het is goed dat we trouwens vorige week geen wandeltip hebben gegeven.
1: Nou, precies.
2: Zo, nou, goed. Maar volgende week is het waarschijnlijk weer te doen.
1: Nou,
2: dus,
1: waarom, dan is het mooi weer. Zondag 5 juli tussen 10 en 12 uur ochtends is er een excursie. Het heet Natuur onder de Loep.
2: Oké, okay, ja.
1: Mag je mee in Uden met onder de loep. Vooral voor kinderen is het keileuk om een keer mee te gaan. Alles wat nodig is om aan te melden en wat erover te lezen is en informatie kun je vinden op de website van Omroep Brabant. Er staat zelfs een link. Als je nog meer informatie wilt over IVN Uden.
3: Frans Wandelplaat.
1: Ja, daar ga ik niets toe. Ik ben fan van helaas overleden Sinéad O'Connor. En nou ja, dus de mensen van Placebo, die waren ook helemaal fan. Onder andere Brian Molko, de zanger, die was helemaal fan van, in ieder geval zeg maar sowieso, van vrouwelijke iconen en artiesten die durven af te wijken.
2: Nou, dat was zij wel.
1: Ja, dat was zij wel. Ja. Dat durfde hij ook wel te doen. En toen heeft hij dus een heel mooi liedje overgenomen. Dat heeft hij dus gewijd aan Sinéad O'Connor. Dat heet Jackie.
2: Ja, en dat is jaren voordat ze overleden is gemaakt eigenlijk.
1: Gemaakt, ja.
2: Nou, de tributes moeten eigenlijk bij leven komen.
1: Ja, want
2: ze hebben er niks meer aan, dat is waar. Placebo dus.
3: Frans Wandelplaat.

0: Jackie. Placebo op Omroep Brabant.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, en Stef is er altijd heel bedreven in. Maar John...
2: Ja, ik man, ja, hij is ook echt een vliegenfluiter.
0: Dus ja, dat is waar. Ik denk, daar zal het met in zitten. Ja, maar jij hebt al dagen druk om gemaakt. Ik moet fluiten live op de zender.
2: Ik heb er vannacht niet goed van geslapen. Had niks te maken met...
0: Had niks met te maken. Of was jij dat gewoon? Was dat het oefenen? Ik hoorde de wind wel fluiten, maar dat was jij.
2: Probeer dat ritme te pakken. Zeg maar, stroboscoopje erbij.
0: Oké. Ja. Goed, wat er gaat gebeuren, de eerste plaat, die zou je kunnen raden, want John gaat hem nu fluiten.
2: Ja, alleen dan heb ik de lach op mijn gezicht en dan moet ik concentreren, dus ik ga het nu proberen.
0: Oké. Het orkest zwijgt nu. Ja. Dat komt bij mij nog niks, moet ik zeggen. Nee.
2: Oké, nog één keer dan.
0: Oké, ja.
2: Nee.
0: Je ziet gewoon een leegte bij mij, hè?
2: Ja, ik zie het. Ik zie totale blokkade.
0: Ja. Nee, ik kom er niet uit. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ja, ik kan het zo opzoeken natuurlijk. Maar
2: ik moet zeggen, het liedje is ook echt beter dan mijn fluit. Het is echt, het is wel een liedje wat je bij mij verwacht.
0: Oké.
2: Ja. Het is wel een beetje mijn middle name, zeg maar. Dus het genre.
0: Oké. Oh ja, ik hoor hem. Ja, ik hoor hem. Ja, ik ga het nog niet zeggen.
2: Nee, maar
0: als
2: je hoort hem, hè?
0: Ja, ik hoor hem.
2: Ja, je hoort hem.
0: Als je hem, maar die tip was wel handig. Maar als je hem denkt te hebben herkend, laat het even weten. Ja, dan win je niet direct iets mee, maar altijd leuk. Wel altijd leuk. Even naar 0657328203.
3: Dit is Weekend
1: met Christian Westerveld.
0: Ja, die eigenlijk alleen nog tijd heeft om even afscheid te nemen. Ik zeg het trouwens nog wel even bij. We hebben dus weer twee mensen blij mogen maken met een plekje aan tafel bij Robert op de dag van de zachte G. Blijven we gewoon doen, hè, de komende dagen nog. Dus blijf ook die lijstjes gewoon invullen. John heeft het inmiddels gedaan, denk ik, hè? Gisteren hebben we het erover gehad.
2: Ja, mijn lijstje zit erin.
0: Oké, jouw lijstje zit erin. Nou, helemaal goed. Doe het nog, hè. Je hebt tot donderdagavond de tijd. En doe het vooral. 5 minimaal, 10 maximaal. Maak er een mooie zondag van. Geniet van de Stef Special met John. Wil je er nog iets over zeggen? Wil je nog iets kwijt?
2: Het wordt John Special.
0: Het wordt John Special. Gewoon lekker luisteren.
2: Zeker.
0: En wat mij betreft tot volgende week weer.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
12: Hey, hallo. Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
13: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ron van Kan met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, goedemiddag. Goed nieuws om mee te beginnen. Op de weg gaat het allemaal weer goed. Rijdt het lekker door waar je ook heen gaat op deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent bij Omroep Brabant. Zometeen Stef Special met mij, met John. Stef is op vakantie. Ik float straks een liedje. Ik zie even in de app, daar zitten wat foute antwoorden. Jij bent de zee, jij bent mijn liefde. Truske, dat is niet goed. Maar Tony, die heeft het wel goed. Tony, goed gedaan. Maar ik ga nog niet zeggen welke het is. Dat hoor je zo meteen na de boodschapjes. En er komt nog veel meer lekkers aan. Tot 4 uur is dit Stef Special op Omroep Brabant.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
32: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
33: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
34: Mijn papa verkoopt stoelen.
35: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
36: Dit zit.
35: Voordelig en snel.
37: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
38: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
37: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
38: Stef Special. John van Vroenhoven.

0: George Ezra, Budapest. En het stukje wat ik floot, dat was natuurlijk Chaka Khan. I'm Every Woman.
1: Hopelijk voel je je een beetje speciaal vandaag. Want dit is Stef Special met John van Vroenhoven.
0: Ja, goedemiddag. Het is bijna 11:15 zondagmiddag. De temperaturen zijn iets lager dan gisteren en de afgelopen dagen. Vannacht hebben we een flitsende nacht achter de rug. Ik hoop dat je het allemaal goed hebt overleefd. Het was meer licht dan donker. Dat is wel bijzonder. Dat maken we niet heel erg vaak mee. Op dit moment is het gewoon lekker. En we houden het ook droog vanmiddag. Overigens, dat liedje Budapest, daar zit nog een leuk verhaaltje achter. Nog even zeggen waarom je denkt, waar is Stef? Die is op vakantie. Ja, dus vandaag met mij. Elk volgende week is dat het geval. Ik wil even iets over Budapest, want dat vind ik wel een heel leuk verhaal. George Ezra, die heeft namelijk voordat hij zijn debuutalbum uitbracht, maakte hij een reis door Europa. Hij is daar gaan backpacken en daar heeft hij liedjes over gemaakt. En hoewel hij over Budapest zingt, is hij daar dus nooit geweest. Daar zou hij wel naartoe gaan, maar daar zit dus een mooi verhaal achter. Hij zegt zelf in een interview wat er met Budapest gebeurde, is dat hij toevallig in Zweden was toen de finale van het Eurovisie Songfestival werd uitgezongen. En hij was daar in contact gebracht met een paar meiden die in Malmo woonden. En hij dacht, ja, oké. Okay. En toen werd de finale van het Eurovisie Songfestival in het park uitgezonden. Hij werd dronken en toen miste hij de trein naar Budapest. Ja, het kan verkeren. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag. Muziek zometeen van Laas en There She Goes. Maar eerst Everjack, Sia en David Guetta natuurlijk. Awake Tonight. Zoals we vanavond, gisteravond waarschijnlijk allemaal wakker lagen.

There She Goes. Band die komt uit Liverpool. Ze zijn heel lui geweest als het gaat om de bandnaam. Eigenlijk heet ze The Lads. Het staat voor lad, mate. Dat zeggen we, hey bro. Zoals we dat ook in bepaalde culturen zeggen. Ze hadden dit liedje. En uiteindelijk werd het The Lads. Ik zei laas, maar Lads is eigenlijk de goede uitspraak van de band Nam. Dit is Step Special, zondagmiddag. Het is vandaag alweer 28 juni, alweer de laatste zondag van deze juni maand die de geschiedenisboeken in zal gaan als een van de heetste junis ooit. En ook de komende dagen blijft het nog lekker warm, maar wel zomers. En gaat het tropische toch langzaam een klein beetje af. En zo meteen muziek van Keen. Maar eerst even een dansje maken met Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

Queen, This Is The Last Time. Nou, zeker niet de laatste keer dat je dit liedje gaat horen hier bij Omroep-Brabant. Maar wel deze middag, want ja, we draaien de liedjes gewoon maar één keer natuurlijk. Maar het kan zo zijn dat je hem van de week weer eens een keertje voorbij hoort komen. En dat is helemaal niet erg. Dat is een lekker liedje. Twee probleempjes op de weg. Eén is in Brabant, A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Dus bij Bedrune West is daar, zijn daar opruimwerkzaamheden. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Zou zomaar te maken kunnen hebben met allerlei takjes. Want ik reed hier naartoe en toen zag ik op de weg ook overal takken en blaadjes liggen van de storm vannacht. En dan, ja, ik zei twee dingen, maar de andere is helemaal niet in Brabant. Maar wel misschien dat veel Brabanters daar staan. Ik ga dan gewoon lekker toch even noemen. N59, Zierikzee, richting knooppunt Hellegatsplein tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. 6 kilometer file, 10 minuutjes vertraging al daar. Ja, ik zei het eerder al, het is vandaag een mooie dag. Zonnig en warm vanmiddag. Maar de echte hitte, die zijn we kwijt. Het wordt zomers met 25 tot 29 graden vandaag op je thermometer. John van Bronhoven. En wij doen er een lekker duit in het zakje met heerlijke muziek in Stef Special. De Purple Disco Machine nu met...

0: Ik volg Purple Disco Machine al tijd lang. Al eigenlijk voordat de meeste mensen van hen hadden gehoord. Hypnotize hoorde je bij Stef Special, in Stef Special. Maar ik kreeg van de week een berichtje, niet persoonlijk, maar hij berichtte al zijn fans. Blijkt dat Purple Disco Machine heeft last van tinnitus. En daardoor alle optredens voor het komende half jaar gewoon heeft afgezegd. Ja, dat is heel vervelend. Zeker voor een muzikant. Stef Special, normaal zouden we altijd even bellen met Mirella. Het is vakantie, Stef is ook op vakantie. Dus dacht ik, weet je wat? Ik zit eigenlijk met het volgende. Ik heb een dilemma.
1: John's Dilemma. Nummer 1.
0: Ja, zou je deze willen horen van Gino?

0: deze.
1: John's Dilemma.
0: Ja, ik leg het aan jou voor. Waar gaan we voor? Ik heb een van de twee liedjes, die ga ik voor je draaien. Gino Vanelli, maar ik kan nooit kiezen uit deze twee. Ik vind ze allebei namelijk even mooi. Eén is It Hurts To Be In Love. Twee is Wild Horses. En daarom roep ik jouw hulp in. Stuur me even een appje. 06-573-28203. Ga je voor één of ga je voor twee? Jij mag het zeggen. Jij mag me helpen. Helpen! John's Dilemma. Ik kan niet kiezen. Ik was vaker last van. Zometeen Justin de Wild, Puff Johnson, Over and Over.

0: heeft hij een dikke hit te pakken. Hij is overweldigend. Hij had het zeker niet zien aankomen. Hij vertelde die onlangs nog een keer. Een paar weken geleden was hij hier te gast. En kijk, goedemorgen. Justin de Wild en Cheerio. Denk ik wel een van de zomerhits van dit jaar. Jullie maken het me niet makkelijk. Ik denk, ik leg het dilemma aan jullie voor. Als we gaan over een liedje van Gino Vanelli. Maar dan gaat het nog redelijk gelijk op. Dus de keuze nog maar een keer.
1: John's Dilemma.
0: Ga je voor deze?
1: Nummer 1.
0: Dan mag je dat appen. Nummer 1.
1: Nummer 2.
0: Of deze dan. Nummer 2.
1: John's Dilemma.
0: Ja, ik maak daarmee van mijn probleem jouw probleem, want jij moet kiezen. Ga je voor It Hurts To Be In Love? Dan mag je appen 1. Of ga je voor Wild Horses van Gino Vanelli? Dan app je 2. 06-573-28203. Nog een kleine 3 minuutjes. Dan gaan we even de 2 liedjes draaien. Naar American Authors.

0: kwart voor 1 geweest. Je luistert naar Omroep Brabant. Stef special met mij vandaag, John. We maken er een John special van.
1: John's Dilemma.
0: Ja, ik vroeg jou om een keuze voor mij te maken uit twee liedjes van Gino Vannelli. It Hurts to Be in Love of Wild Horses. Dankjewel voor alle stemmen. Jullie zijn redelijk 50-50 ook verdeeld. Maar één van de twee heeft net eventjes een paar stemmen meer. En dat is deze.

Nou, de mooie Gino Vannelli en Hurts to be in love. Jullie keuze Shepherd en Learning to Fly. Het maakt het alweer bijna het einde van het eerste uurtje van Star Special. Gaat de tijd toch lekker snel ook zo, hè? Tot de nieuws. Genieten van deze Nederlandse girlband. De Nederlandse Spice Girls, ofwel de Dolly Dots.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
10: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
13: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
13: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
15: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, ja, ik moet er nog even wedden. Iets koeler, 28 graden. Ja, dan kun je nagaan wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Het scheelt toch 10 graden met 38, 39. Eén probleempje nog op de weg. Dat vind je op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar 3 kilometer file. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. En daardoor is de rechter rijstrook eventjes dicht. Moet je even links rijden. Er zijn veel mensen die rijden altijd links. Ja, ook als het niet nodig is. Maar nu mag het dan officieel. Zo meteen in Star Special is dit te horen. Dat dan weer zo meteen.
18: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
28: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
30: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
31: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
30: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
32: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
1: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
0: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Stef Special.

0: Een mega-hit is het geworden. Het was ook de bedoeling dat dit een hele grote hit werd. Phil Collins samen met Philip Bailey. En dat verhaal dat zit als volgt.
1: Def Special op Omroep Brabant.
0: Ja, want Phil Collins die was aan het drummen bij de opname van Earth, Wind & Fire voor het album Chinese Wall. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat daar wel hele mooie muziek op stond, maar niet genoeg commerciële aantrekkingskracht had als nummers. Dus ze wilden een nummer hebben waarmee het album ook wat meer airtime kreeg en onder de aandacht kwam. En toen was er Philip Bailey en die hoorde een gitaarriffje van waarop hij zei Choose Your Lover. Dat was een riffje wat hij uiteindelijk op de piano ging spelen. Choose Your Lover werd Easy Lover. En afijn, de rest is geschiedenis, want het werd echt een hele, hele grote hit. En daarmee kwam ook Chinese Wall wat meer onder de aandacht, maar daar stonden verder niet zo heel veel grote hits op. Goedemiddag, 11 minuten over 1. Je luistert naar Stef Special met John vandaag en ook volgende week, want Stef is lekker aan het genieten van een heerlijke vakantie. Dat is altijd fijn hoor. Even lekker een paar weekjes ertussenuit. Straks gaan we het top 900 team weer samenstellen. Prince komt eraan, maar eerst naar deze dame. De winnares van het Songfestival alweer van een tijdje geleden. Dit is Loreen en Tattoo.

0: makkelijk als je dat kan zeggen. Maar die don't matter. Yesterday and ook not tonight. Prince Audio uit de muzikale FNS.
1: Top 900 team.
0: Ja, ik ga een team samenstellen. En je mag een getal appen zometeen. Tussen 0 en 9. Drie getallen samen gaan. Een rondgetal vormen. Tussen 0 en 1 en 900. En dat betekent dat we dan dat getal moeten overeenkomen met de top 900. En beter gezegd, dat getal komt overeen met een liedje uit de top 900. Ja, precies, zo moet ik het zeggen. Ja, Stef heeft me helemaal uitgelegd, dus dat is de bedoeling. Ik zeg klaar, denk een getal even in gedachten. En je mag het appen naar 06-573-2203.
1: Klaar voor de start.
0: Ja, mag je nu appen. Eén getal mag je appen, tussen 0 en 9. 06-573-28203, de Omroep Brabant app. En straks drie getalletjes samen vormen en uiteindelijk één cijfer. En dan gaan we kijken wat in de top 900 van het afgelopen jaar te vinden was op die plek. Dus eigenlijk bepaal jij zo meteen mede welk liedje we gaan horen. Teddy Swims nu op Omroep Brabant in Stef Special. Dit is Mr. Know-It-All.

0: dit is voormalig Omroep Brabant tipplaat. Deze nieuwe van De Beste Man.
1: Het Top 900 team.
0: Ja, ik ga het team, beter gezegd, de computer heeft de keuze gemaakt. Dankjewel voor de appjes. Die vroeg jou een getal te appen tussen 0 en 9. Drie getallen komen dan bij elkaar. Petra die leverde de 5 als eerste getal. Peter Paul die leverde de 7. En Jessica die maakte het af met de 8. En dat betekent 578. Als ik de lijst de top 900 van afgelopen editie erbij pak, dan vinden we daar een liedje. En ik denk dat ik daar heel veel mensen een heel groot plezier mee ga doen. Want op nummer 578 in de top 900 van de afgelopen jaar stond, of beter gezegd staat, Michel Fugain en Une belle histoire.

Ja, ik zal niet de enige zijn die dan meteen dit hoort. Jazeker toch. En ik heb goed nieuws voor alle wielerfans. En dat zijn er heel veel in Brabant. Want het is bijna zover. Het WK is in volle gang. Maar volgende week dan start de 113e editie van de Tour de France. En dit is op zaterdag. En dat gaat met een ploegentijdrit. En dat sprint allemaal in Barcelona. De eerste etappe wordt daar verreden. Dat gaan we natuurlijk ook allemaal volgen. En je hoorde Michel Fugain. Une belle histoire in de Stef Special. En dat was plek 578 in de top 900 van afgelopen jaar. Dankjewel voor alle appjes. Even kijken naar de verkeersinformatie. Nog altijd een probleempje op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Waalwijk-Oost. 3 kilometer file, kleine 10 minuutjes vertraging. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Daardoor is de rechterrijstrook daar dicht. Zonnig en warm vanmiddag, maar de echte hitte die is verdreven. Het wordt wel zo'n 25 tot 29 graden. Vanavond dan stroomt er wat koelere lucht binnen. En vannacht, heel veel mensen zullen daar blij mee zijn, koelt het eindelijk af naar temperaturen onder de 20 graden. Ja, goedemiddag. Straks ga ik een wereldreis met je maken. Ergens naar een land, ver hier vandaan of misschien wat dichterbij. Wie zal het zeggen? De Black Eyed Peas nu. Jump.

0: het fijne, dat weet je. Ik hou hier van Jimmy Bohorn, de 70s disco. Dance Across the Floor in Step Special deze zondagmiddag. 2:05 is het intussen geworden. Het is tijd om je mee op reis te nemen.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Stef op wereldreis.
0: Ik neem je mee naar Portugal. En specifiek daar een muziekstijl. En die heet Fado. En Fado is het traditionele Portugese levenslied, ontstaan in de 19e eeuw van de armere havenwijken van Lissabon. En Fado wordt ook wel de ziel van Lissabon genoemd. Het begint als een beetje een rauwe uiting van emotie door zeelieden. Prostituees, boeren en zwervers. En die zongen over het zware leven, de armoede en onbeantwoorde liefde. En die drie belangrijke dingen, die zijn heel belangrijk in de drie belangrijkste historische Fado-wijken. En dat zijn namelijk Alfama. Dat is een hele oude, een hele iconische wijk in de stad. S'avonds dan hoor je daar echt Fado-muziek letterlijk door die hele smalle straatjes. Als je er ooit bent geweest, heb je er vast een keer ergens gegeten. Veel te duur, maar wel heel erg leuk. En Muraria, dat is de wijk waar de legendarische allereerste Fado-zangeres Maria Severa leefde. En dan nog Bairro Alto. Ook daar ben je vast geweest als je ooit in Lissabon bent geweest. Dat is een van oorsprong een wijk voor de middenstand, maar inmiddels echt bruisend uitgaanswijk met vele barren, natuurlijk ook fado-barren en traditionele restaurants. Nou, waarom vertel ik je dit? We gaan naar Portugal, beter gezegd naar Lissabon. Een van de bekendste fado-zangeressen daar is Cristina Branco. En hoewel ze uit Portugal komt, begon haar professionele Europese carrière feitelijk in Amsterdam. In 1996 gaf ze daar namelijk haar allereerste officiële Fado-optreden. En daarvan zijn opnames gemaakt. En die live-opnames die sloegen zo aan dat ze werden uitgebracht als haar officiële debuutalbum. En dat was Cristina Branco in Holland. Het album werd een onverwacht groot succes en betekende haar definitieve doorbraak. En inmiddels kennen we haar misschien wel van iets anders, want ze werkte meermaals samen met de Zeeuwse band Bluff. Ze is onder andere te horen op het nummer Herinneringen aan Later en ze zong mee op een speciale live versie van hun hit Dansen aan Zee. En die hoor je nu.
5: Stef op wereldreis.

0: Christina!
1: Dank je wel!
2: Tot 4 uur is dit Stef Special.
3: Met John van Voenhoven.

0: Serious Game, Ilse de Lange. En daarvoor Bluff samen met Christina Branco en Dansen aan Zee. De reis die ik met jou maakte naar Portugal, beter gezegd naar Lissabon.
1: De Brabantse Top 100 komt eraan op de dag van de zachte G.
2: Heb jij al gestemd?
0: Nou, doe dat dan. Als je nog niet gestemd hebt, ga naar top100.omroepbrabant.nl en geef jouw 5, maximaal 10 favoriete liedjes met een Brabantse roots door, zodat wij een prachtige lijst kunnen gaan samenstellen en uitzenden op 7 juli. Dat doen we live vanuit Gemert. En als je je stemlijstje inlevert en ook gewoon blijft luisteren naar Omroep Brabant en de oproep hoort of jij misschien wel plaats wil nemen aan de lunchtafel waar Robert van Beckhoven heerlijke lekkernijen gaat neerzetten, dan maak je daar dan ook nog eens kans op. Dus zou zeggen, stuur je lijstje in en als je suggesties nodig hebt, zou dit er eentje kunnen zijn. Herman Brood samen met Henny Vrienten. En inderdaad, Brabantse roots. Als je wint.

0: niet. En daarvoor mijn tip voor de Brabantse Top 100. Henny Vrienden samen met Herman Brood als je wint.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
13: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
12: Vragen over groei.
14: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
12: Of vragen waar je niet omheen kunt.
15: Hoe behoud ik mijn mensen?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelsteen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Omroep-Brabant. 2 minuten over 2. We kijken even naar de verkeersinformatie. Een paar probleempjes intussen op de Brabantse snelwegen. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Hogerheide en knooppunt Zoomland. Daar 4 kilometer file. En een wat langere file van 6 kilometer. 10 minuutjes vertraging op de A58 van Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. En nog altijd zijn er opruimwerkzaamheden op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Waalwijk. En dat levert je een file van 3 kilometer op. Zometeen een Step Special met een country knaller van een man die over 2 weken de arena gaat plat spelen. En Rondé komt eraan met Bright Eyes.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
24: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
25: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
30: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
31: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
32: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
33: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
32: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl. Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
2: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Stef Special. John van Groenhoven.

0: Ronde Bright Eyes.
1: Def Special op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Met John van Voenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, het is een beetje een lazy Sunday vandaag, toch? Ik hoop dat je niet al te veel hoeft te doen. Gewoon lekker voor je radio zitten, radio aan hebt staan en gewoon heerlijk aan het genieten bent van een heerlijke zonnige middag met temperaturen die een stuk aangenamer zijn dan de afgelopen dagen. Het scheelt een graadje of 10. Het is wel behoorlijk. Ja, het is wel in de winter, zou zeggen. Als het 10 graden scheelt, dan zou het misschien kunnen vriezen. Maar gelukkig houden we het bij een graadje of 28 maximaal deze middag. En het blijft ook gewoon droog. Zonnig af en toe, een wolkje ervoor. Dus prima om er eens eventjes lekker weer de frisheid op te zoeken. Daar zijn we al blij mee tegenwoordig. Het blijft ook de komende dagen gewoon lekker zomers weer. Met ook s'nachts wat lagere temperaturen. Ronde, je kan erop stemmen voor de Brabantse Top 100. Ga dan naar top100.omroepbrabant.nl. Vorig jaar stond ze in de lijst. Niet met het liedje wat je zojuist hoorde, wel met Hard to Say Goodbye. Maar toen haalden ze net niet de 100 populairste platen. Dus ja, er werd wel op gestemd, maar ze heeft het toen net niet gehaald. Misschien dit jaar wel. Straks een country knaller van een man die, wat ik straks al zei, over 2 weken in de Amsterdam Arena staat. Grote Amerikaanse popster. Heel groot op het gebied van country en Amerikaan. Abel komt eraan. Nou, ook daar kan je natuurlijk op stemmen voor de Brabantse Top 100. En dit is Sixpence, None the Richer, nu in Def Special. Dit is Kiss Me.

0: 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: John van Vroenhoven.
2: Omroep Brabant.

0: voelt alweer als een eeuwigheid geleden dat de Abel hier was om onze nieuwe studio te openen. Dat weer zo'n, anderhalf, twee jaar geleden. Ik kan openstemmen natuurlijk, deze Brabander. Neem me mee voor de Brabantse Top 100. Ga daarvoor naar top100.omroepbrabant.nl.
1: Stap maar op je paard. Trek je cowboylaars aan. Haal je revolver uit je holster. Want dit is de Country Caller.
0: Ja, er zijn een aantal dingen die Stef en ik gemeen hebben. Een van die dingen is dat we allebei houden van country muziek. Dat zou je bij mij misschien niet verwachten, want ik ben meer bekend als de disco house DJ. Maar ik vind country ook echt heel erg leuk qua muziekstroming en qua muziekstijl. En een van de mannen die we hebben leren kennen met zijn grote hit Fast Car, dat was natuurlijk zijn versie van Tracy Chapman's Fast Car, is Luke Combs. Hij is een van de meest succesvolle Amerikaanse countrysterren op dit moment. En hij is bekend voor zijn krachtige, rauwe stemgeluid. Hij heeft hits als Beautiful Crazy en Hurricane. Brak door met zijn debuutalbum This One's For You. En ja, hij domineert wereldwijd wel de hitlijsten, zeker als het gaat om dit genre. Hoe hij zover is gekomen, dat is wel grappig, want tijdens zijn studie werkte hij als uitsmijter in een bar in North Carolina. En daar pakte hij zelf op een gegeven moment een microfoon, wat uiteindelijk leidde tot een verhuizing naar Nashville. Het de bakermat van de country. En meteen een plaat die daar debuutplaat. Hij staat 11 juli in de Amsterdam Arena, want er zijn blijkbaar ook in Nederland toch. En meteen een plaat die daar debuutplaat. Hij staat 11 juli in de Amsterdam Arena, want er zijn blijkbaar ook in Nederland toch heel veel fans van deze.

Ava Max, Sweet But Psycho en Stef Special. Het is zomer en dan denk ik altijd aan dit soort leuke trompetjes. Want heeft hij een prachtig album afgeleverd, hè? En daarop ook dit nummer. En intussen staat de volgende alweer klaar. Maar dit vind ik misschien wel een van de allermooiste. Bruno Mars en Risk It All.

Zeker vaker horen hier bij Omroep Brabant. De verkeersinformatie. Het is langzaamaan een klein beetje drukker aan het worden. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel. Intussen 2 kilometer file, dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook daar dicht. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. 10 minuutjes vertraging, een langere vertraging van bijna een half uurtje is intussen op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 10 kilometer bergingswerkzaamheden, daar is ook de rechte rijstrook dicht. En dat geldt ook nog steeds voor de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Waalwijk Oost. Vanwege opruimwerkzaamheden doe je er daar ook 6 minuutjes langer over. Zonnig en warm vanmiddag. Wel aangenamer dan de afgelopen dagen. 25 tot 29 graden. Vanavond stroomt er wat koelere lucht binnen. En dan koelt het eindelijk af naar temperaturen onder de 20 graden vannacht. Morgen is opnieuw zonnig. Ook al wat, is er wat bewolking. En verder blijft het droog. Tussen de 25 en 27 graden gaan we morgen zien op de thermometer. Zometeen ga je hier horen Calvin Harris samen met Pharrell Williams en Feel. Maar eerst Sting en If I Ever Lose My Faith.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio Spult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus...

0: lekker geluid in. Rap, rap. Ja, leuk. Feels, Calvin Harris. Maar niet alleen, samen met Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean.
1: Het Tipplaat Archief.
0: Leuke samenwerking. Dat is heel populair tegenwoordig om lekker samen liedjes te maken. Hartstikke leuk. Ik neem je mee naar 2020 voor een single van de Australische popband Shepherd. Lazy Love, daar heb ik het dan over. En die staat in ons oproepbaarmand Tipplaat Archief. De band die komt uit Brisbane en bestaat uit drie broers en zussen uit de familie Shepherd. En ze braken in 2014 wereldwijd door natuurlijk met de hit Geronimo. Het nummer bereikt in talloze landen de top van de hitlijsten. En werd ook hier in eigen land 10 keer platina. Andere bekende nummers van de band, onder meer Let Me Down Easy, Coming Home en Good Time. En in de eerste week van augustus 2020 was dit onze tipplaat. En het heeft verder niet zo heel veel gedaan. Je hoort er ook niet zo heel vaak meer. Maar nu wel, is het special op Omroep Brabant. Lazy Love.

0: het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: sognavamo insieme.
1: Ja, dat is Ricardo Cocciante. Die had het origineel van het nummer. Wat zojuist te horen was, was dan ook weer André Hazes. Maar dan Junior en zijn pa, die heeft het liedje gewoon van Ricciardo geleend. Zo mooi te zeggen, in zijn eigen woorden. Dit is Sia, Clap Your Hands.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Hey, hallo. Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
13: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
14: Even helemaal niets in een relax fauteuil van Teun Arts.
15: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
16: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Heerlijk, niks meer aan doen zou ik zeggen. De verkeersinformatie A2, Den Bosch richting Utrecht... tussen afrit Veghel en knooppunt Eppel is een ongeluk gebeurd. Daar staat 4 kilometer file, de rechterrijstrook is daar dicht. Breda richting Gorinchem nog een korte file... tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem vanwege wegwerkzaamheden. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch... daar zijn ze nog altijd aan het opruimen tussen afrit Dussen en Waalwijk. Daar heb je een kleine 10 minuutjes vertraging. Nog een uurtje te gaan. Voor deze testspecial vanaf deze plek op deze zondagmiddag. Met zometeen heel veel fijne muziek. Dit staat nog voor je klaar.

0: for Fears roepen shout.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
14: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
13: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Stef Special. John van Groenhoven.

0: Het is 3:10 geworden op deze zondagmiddag. Ja, voor je weet ben ik geneigd om te zeggen in de zaterdag. Ja, daar zit ik natuurlijk normaal. En vandaag vervang ik Stef die lekker op vakantie is. Je hoort de Tears for Fears en Shout.
1: Hopelijk voel je je een beetje speciaal vandaag. Want dit is Stef Special met John van Vroenhoven.
0: Ja, Tears for Fears bestond natuurlijk uit Roland Ornstabal en Kurt Smit. En zij waren fervent aanhangers van de Primal Therapy School van de Amerikaanse psycholoog Arthur Janoff. En het nummer Shout is geïnspireerd op zijn Primal Therapy behandeling. En die mensen ertoe aanzetten om hun angsten onder ogen te zien. En door dat te schreeuwen en te gillen. Nou, vandaag Shout, Shout, Shout. De naam van de groep Tears for Fears overigens komt ook uit Janoff's boek Prisoners of Pain. Dus dan weet je een beetje wat je voortaan hoort van Tears for Fears. Dat daar toch nog iets meer achter zit dan dat het gewoon wat losse teksten zijn. Straks mijn afwezigheid van Stef wel een Bee Gees plaats. Ik mag er ook graag gebruik van maken om daar een lekker liedje van te draaien. Dus dat straks. Simply Red komt eraan. Ook beide zijn wij daar groot fan van. Something Got Me Started, maar eerst de man met de naam Benson Boone. Dit is Beautiful Things.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Je dag is goed.
2: Bij Omroep Brabant.
1: De hits van nu en van toen.
3: In ieder geval, heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
2: Kei gezellig.

0: Rick Hucknall is zijn naam. Onder de naam Simply Red bekend. Al een aantal decennia lang, hè, want het gaat al een tijdje mee. Something Got Me Started in de Stef Special.
1: Oké, Stef, voor de Bee Gees plaat wil ik even een korte Barry Gibb uithalen, ja?
2: Oké, komt-ie. Staying alive.
1: Nog een keer, maar nou iets langer.
2: Oké, ja, komt-ie aan. Staying alive.
1: Ja, hou maar genoeg.
3: De Bee Gees plaat.
0: Ja, Stef heeft altijd een Bee Gees plaat in zijn programma. Dus vandaag ik ook. En het is wel leuk, want ik ga de allereerste doorbraak van de Bee Gees, tenminste de single waarmee ze echt doorbraken, voor je draaien. Die heet New York Mining Disaster 1941. Beter gezegd, kortweg gewoon als New York Mining. Internationaal, de debuutsingle van de Bee Gees. Hij kwam uit in 1967. Het was in april. Het nummer werd door de broers Barry en Rob Gibb geschreven. Het betekende wereldwijde doorbraak voor de band. Het liedje gaat over een verhaal van Barry en Rob Gibb geschreven. Het betekende wereldwijde doorbraak voor de band. Het liedje gaat over een verhaal van een mijnwerker die vastzit onder de grond en na

Alex Warren, Fever Dream in Staff Special. Ja, hij is op vakantie. Ik zit even met het volgende. Ik ga je toch even de vraag voorleggen. Ik heb nog een half uurtje te gaan. En ik heb eventueel wat tijd om de mix die ik gisteren heb uitgezonden, een nieuwe Groovebox mix, om die nog een keer te herhalen. Misschien heb je hem gisteren gemist. Of misschien denk je, nou John, ik zou hem nog graag een keertje willen horen. Ik vond hem leuk. Stuur dan even een duimpje omhoog in de app. 06 573 28203. Is niet mijn programma, dus ik vraag het aan je.

Nou, jij bent de vaste luisteraar van Stef. Mag ik mijn mix nog een keertje laten horen aan jou? Duimpje omhoog. En je mag ook zeggen, duimpje omlaag. Nee, John, lekker in je eigen programma laten. Dat vind ik ook prima. Dus ik ga de stemmen dan even tellen. En ja, meeste stemmen gelden. Gaan er genoeg duimpjes omhoog? Dan gaan we hem straks nog gewoon even voor je draaien. Dus wil jij de Groovebox mix, de nieuwe oren die ik gisteren voor het eerst heb gedraaid hier? Dan duimpje omhoog. 06-573-28203. Of denk je, nee, laat maar, John, duimpje omlaag. Nelly Furtado nu. And I'm like a bird.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Staff Special maakt het precies 3:30. Zondagmiddag, de laatste zondag van juni alweer. Ja, dan gaan we naar juli toe. En dan zitten we echt gewoon midden in de zomer. Een paar probleempjes nog op de weg. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar 2 kilometer, een kleine 5 minuutjes extra in je auto blijven. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Empel. Ook daar een 5 kilometer file, maar wel wat langer. 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En de A59, daar zijn nog altijd opruimwerkzaamheden tussen afrit Dussen en Waalwijk-Oost. En het is van Zonzeel richting Den Bosch. Ja, het is een beetje bewolkt geworden. Zeker hier in de regio rondom Eindhoven. Misschien ook bij jou. Wel lekker even gewoon een beetje afkoelen. Temperaturen tussen de 25 en 29 graden vanmiddag. Vanavond komt er wat koelere lucht binnen. En daarmee bocht het vannacht eindelijk een keer onder de 20 graden. Dus die plaknacht, die gaan we niet meer krijgen. Alhoewel bij heel veel mensen de warmte nog in huis zit. Morgen zonnig, ook bewolking en droog, 25 tot 27 graden. Ja, nou, dankjewel. Ik vroeg jou, moet ik de mix nog een keer draaien? Ik zie alleen maar duimpjes omhoog, dus dankjewel voor het vertrouwen. Vind ik hartstikke leuk. Ga ik met plezier nog een keertje voor jou doen. John van Bronhoven. Ja, de Groovebox mix. Gisteren voor het eerst horen en niet voor het laatst. En daarom nog een keertje op herhaling nu in de Staff Special, de Groovebox.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groove Box.
2: Hey, this is where the party's at. And look at this big line here, man. There must be 1,000 people out here. Yo, I'm going to the front. Excuse me. Excuse me. Excuse me! Hey, come on, buddy. Come on. You're stepping all over my shoes here. Come on, stop. Stop pushing.
3: We're here!

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, nou, dankjewel. Alle duimpjes hier gingen alweer omhoog. Ik mag dat graag voor je draaien. Natuurlijk met veel plezier voor je gemaakt. De Groovebox Disco Mix nummer 11. Terug te vinden op Soundcloud. De Groovebox, zoek het even op. Als je het niet kan vinden, er zijn er meerdere. Dan stuur ik je graag even het linkje. Vraag dat dan even in de app. Dan kan je al mijn mixen even lekker terug luisteren. En ja, Stef, dankjewel voor de zendtijd. Tot 4 uur, Stef Special met mij vandaag op deze zondagmiddag. Eros Ramazzotti. Die hoort daar lekker bij op zo'n heerlijke Lazy Sunday. En dit is Pala Con Me op Omroep Brabant.

Met deze klanken van Raccoon, Shoes of Lightning, zitten we alweer aan het einde van deze Step Special voor deze laatste zondag van juni. We gaan natuurlijk gewoon lekker door met Omroep Brabant. Zometeen tussen 4 en 6 Hubert Mol met allemaal muziek van Brabantse bodem. Veel plezier, ik vond het leuk om jou een lazy zondagmiddag te bezorgen in Step Special. Ik ben er van de week weer. Ik denk met de keigoeie morgen of misschien wel eerder, wie weet. Je weet het nooit. Volgend weekend ook weer gewoon Step Special met mij. En natuurlijk ook de tijdmachine. Maak er nog een mooie zondag van.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
16: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
24: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
27: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
9: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
8: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Het was Beef. Ken je ze nog? Dit was de Late Night Sessions om mee te beginnen.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker weten.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Jawel, met wie?
2: Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Er is een nieuwe plaat uit, nou niet helemaal waar, een nieuwe single uit, maar de plaat is al wat langer. Nieuwe single van Erik van Dijsseldonk, Half Time. Daar gaan we straks over praten, we gaan er naar luisteren. En er ligt nog veel meer voor je klaar.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem. Met

Het kan hier zo mooi zijn van Guus Meeuwis. Even een klein tipje, want de Brabantse Top 100 komt eraan. En je kunt stemmen voor de Brabantse Top 100. Doe dat dan ook. En misschien is dit wel een liedje van Guus voor jou. Kun je erin zetten. Of Engelstalig. Liedje van Bryan Adams. Uitgevoerd door Doe.

vertelde toen ze dit net had uitgebracht dat Bryan Adams haar wel eens even belde om te vragen hoe het met haar was. Dat zou wel een beetje verwaterd zijn, denk ik. Dit was dat liedje van Bryan Adams, uitgevoerd door Dome, en ze deed het voortreffelijk. Is het niet tijd voor een liedje met een zachte G? Muziek.

0: Hij wilde zo graag een popster worden, dus vandaar ook popstar. En ik kan je zeggen, het is hem ook gelukt.
1: Een rondje van de zaak.
0: Rondje van de zaak. Beetje volkse gezellige muziek waar je de Polonaise op kunt lopen. Jeffrey Hayes heeft een nieuwe uit. En wat dacht je van Nick Verhoeks?

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
2: Omroep Brabant.
5: Hey, ik ben Mieks en ik ben hier bij Omroep Brabant. En dat is mega leuk. Dankjewel.

0: een heel veelbelovende nieuwe band. We hebben ze al een aantal keer laten horen in dit programma van Brabantse Bodem. De band heet Mix. En het liedje wat je hoorde heet No Way Out.
1: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.

Het straatje van Vermeer, dat was Roland Verstappen. Chaotic is weer even voor de gelegenheid bij elkaar. Chaotic is niet helemaal Brabants, maar er zit wel een Brabant erin. Stefan Schonemaak uit Waalwijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin lopen en noem naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
15: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovenseweg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
16: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
17: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
17: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
17: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
19: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
20: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
22: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de hele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
28: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
29: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
28: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Venga Boys. Boom, boom, boom, boom. Het is ook een plaat die nog steeds inslaat.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Hubermol.
0: Langzaam maar zeker maken we ons op voor de Brabantse Top 100. En dit programma zit eigenlijk vol met leuke tips.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubermol.
3: Omroep Brabant.
0: Een liedje wat ieder jaar in de Top 100 staat, is deze van City to City. The Road Ahead.

plaatje, dat mag, van Inge Augustina en Cornuiten. Het zijn allemaal vrouwen, geloof ik. En het heet Like a Phoenix. Vals Licht, de band Vals Licht, Hilvarenbeek. Met een uitvoering, akoestische uitvoering van Het Licht.

0: Ook hier en daar, het is Jan Smit, maar ook met onze eigen Frans Bouwen en Chris Kos, Amsterdam, zij hoort bij mij.
1: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
2: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
1: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
3: Radio's bult.
1: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
2: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten. Hey, hey.

0: Erik van Dijsseldonk heeft een nieuwe single uit, Halftime, die bol staat van de voetbalverwijzingen. En dat moet haast wel speciaal voor het WK zijn. Erik van Dijsseldonk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, dat zou je haar zeggen, hè? Ja.
0: Maar dat zou je haar zeggen, dat impliceert dat dat niet zo hoeft te zijn.
1: Nou, het is niet zo dat ik dit liedje speciaal voor het WK geschreven heb. Maar ik heb vorig jaar een plaat uitgebracht. Die heette Halftime en dit is het titelnummer. En ik dacht ineens, hé, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een soort 1-in-1-2 verhaal. Het gaat niet per se direct over voetbal, maar het zit inderdaad om het voetbal verwijzingen. Dus ik dacht, goede aanleiding.
0: Ja, maar zonder het WK had het liedje ook gewoon een plekje kunnen vinden.
1: Ja, zeker. Ja, okay. Het had al een plekje. Het was er al, dus ja.
0: Ja, ja. Want wat is er eigenlijk precies voor een liedje dan, met die verwijzingen? Wat is voor een plaatje?
1: Nou, het is stiekem natuurlijk een verwijzing naar halftime als een soort metafoor voor midlife, zeg maar. Hè? Dus dat je een beetje op de helft van het leven bent en zo eens terugkijkt van, goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? En wat ben ik nog van plan? Dat is eigenlijk het onderwerp. En ik heb dat verpakt in een soort verhaaltje over een voetbalwedstrijd.
0: Is het autobiografisch dan?
1: Ja, zit zeker wat van mezelf in, ja.
0: Ja, een beetje therapeutisch, lekker van je afschrijven?
1: Ja, therapeutisch. Ja, god. Dat vind ik ook weer een beetje zwaar klinken.
0: Nee, maar het is wel iets wat je echt van jezelf erin hebt gelegd. Dat maakt de liedje ook altijd weer een beetje bijzonder, denk ik dan toch?
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk dat veel mensen van, laten we zeggen, rond de 50 zich er wel in kunnen herkennen.
0: Mm-hmm. Nou, zit liedje in het Engels. Ik weet dat je af en toe ook wel eens een uitstapje wilt maken dan Nederlands, maar dat is weer een tijd geleden.
1: Dat is een tijdje geleden, ja. Ik heb inderdaad alles bij elkaar twee cd's en een EP uitgebracht in het Nederlands. Mm-hmm. En op een of andere manier groeide het zo dat ik weer in het Engels ging schrijven. Ja. Dus dat heb ik maar gewoon niet tegengehouden en laten gebeuren. En voor ik het wist was er ineens een heel album.
0: Maar is dit toch iets wat meer bij je past? Engels, een beetje de Beatles, hè, George Harrison, waar je een heel groot liefhebber van bent. Is dit meer dan toch jouw ding?
1: Ja, weet ik niet. Het is in ieder geval wel zo dat ik echt opgegroeid ben met Engelstalige popmuziek. Dus dat zit wel heel diep. Ja, ik begon toen ik klein was al te luisteren naar de Beatles en Queen en noem maar op. Dus dat wel. Ja, ik vind het heeft allebei wel zijn nadeel.
0: Maar ik begrijp het je woorden, het is net een beetje hoe het uitkomt en het een beetje wat je voelt.
1: Precies, ja, eigenlijk wel. Ja.
0: En wat zijn nu de plannen? Want de plaat ligt al langer, maar nu is de single dan uit. Wat is nu het plan? Zit er nog een strategie achter?
1: Nou, strategie. Het was meer zo van, dat is een goede aanleiding.
0: Nou ja, past.
1: Om het weer onder de aandacht te brengen.
0: Ja, ja. Nou, dan moeten we gaan luisteren.
1: Ja.
0: En we genieten vooral. Erik van Dijsseldonk, dank. Nieuwe single, net uit. Halftime. Tot de volgende.

dat het Nederlandse elftal goed uit de verf komt. Dit was Halftime en het was van Erik van Dijsseldonk. We gaan het kwijtraken. Ze gaat naar Israël, ze gaat verhuizen. Lenny Koer, maar ze is nog steeds een troubadour.

Het is een enorm gemis. Alleen de gedachte al, terwijl ze er nog even is. Maar ze gaat dus weg. Lenny Koer nog steeds een troubadour. Voltage laat weer van zich horen met twee nieuwe singles. Ik heb gekozen voor Sky of Innocence.

het is een vrij recent plaatje van hem. Ik weet niet, Bang Mark. Zo heet het wel. Bang Roland Verstappen voor de tweede maal. Omdat hij artiest van de week is.

Ze waren echter ooit heel groot in hun soort. Back Table was dit Rockin' Rebels Keep On Dancing. Ze heeft een nieuwe plaat uit. En ze wordt in september 75 jaar. Over wie heb ik het dan? Corrie Konings. Er hangt iets.

Loved You First van O'Gin. Tot zover deze Van Brabantse Bodem voor vandaag. Dank voor het luisteren. En denk je aan het stemmen voor de Brabantse Top 100... die we gaan uitzenden op 7 juli aanstaande. En dat wordt een hele happening, want het is namelijk ook de dag van de zachte G. En die zachte G, die hebben we allemaal, daar zijn we ook hartstikke trots op. Voor nu, dank voor het luisteren dus. En graag tot de volgende dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
11: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse top 100.
9: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
7: We built this city. We built this city.
0: Omroep Brabant Radio.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de Zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de Zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Het gevoel van hier.
1: Dit is Omroep.
0: Het gevoel van hier.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Your Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: 7 juli vieren we...
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Ressen, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio's Bult.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.